0: Nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
3: I feel fantastic!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel?

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiras werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Dorik.
1: En Lieske.
0: Welkom bij alweer de laatste radio-uitzending van Ed Ede.
1: Ja, en dit is niet zomaar een uitzending. U luistert naar de special uitzending van 28 mei. Het is een lekkere 25 graden. Nog wel wat warmer hier in de studio. Ga je nog het terras op vanmiddag, Rick?
0: Ja, terras. Ja, dat klinkt wel als muziek in mijn oren. IJskoude witte wijn en een bitterbal. Ja, dat daar kan je wel blij mee maken. Jij nog wilde plannen?
1: Ja, nou ja, mijn moeder is vandaag jarig. Dus ja, we gaan vast ook wel lekker wijntje doen in de tuin.
0: No way, gefeliciteerd. Ja, dat is zeker reden voor een feestje.
1: Ja, zeker, dankjewel. Maar weet je, dat is vanavond. Eerst zit ik nog lekker hier. En Rick, wat kunnen we een beetje verwachten van de aankomende uren?
0: Nou, het aankomende uur. Een hele hoop leuke nummers. 5 uiteenlopende specials en een Q&A met de makers van die specials.
1: Nou, dat klinkt al veelbelovend.
0: Ja, weet je wat ook veelbelovend klinkt? De teasers. Ja, als eerste gaan Ranomi en Annika met complottheorie aan de slag.
2: Maar kan complotdenken dan ook schadelijk zijn voor de maatschappij?
3: Ja, dat denk ik zeker.
4: Waarom geloven mensen in deze theorieën? En hoe ontstaat complotdenken?
5: Je ziet ook inderdaad een steeds groter collectief zich vormen. Wat inderdaad ziet van, hé, wat er gebeurt, dat is niet juist.
1: Ja, en dan gaan David en Jesse mee met de dierenambulance.
6: Wil je opnieuw gaan rijden?
7: De telefoon gaat.
6: Nu gaat de telefoon.
7: Ja, vooral,
6: Dierenambulance. Iedereen, goedemorgen met Ina.
0: En dan gaan Marlene, Nan en ik op reis naar Rusland.
8: Januari 1959. Diep in het Oeralgebergte van de Sovjet-Unie trekt een groep van 10 ervaren hikers door de sneeuw.
1: Ja, Rick, wat is iets waar jij vol overtuiging in gelooft?
0: Ja, nou, vol overtuiging wil ik niet zeggen, maar ja, die maanlanding in 1969... Ik heb er te veel over gelezen en er zijn zoveel theorieën dat het in scène is gezet. Ja, dat ik ook bijna ga geloven dat het nep is.
1: Ja, nou, die snap ik wel. Ja, die vlag kan natuurlijk ook helemaal niet wapperen door daar op de maan en zo.
0: Ja, precies. Jij snapt het. Nou, Ranomi en Annika, die spreken een psycholoog die uitlegt wat voor invloed complotdenken heeft op onze maatschappij. Ook spreken ze met een complotdenker die zijn visie deelt. Laten we luisteren.
9: Word wakker en denk zelf na.
10: If the moon landing was real, why haven't we been back?
11: Ik heb al een tijdje, echt wel jaren eigenlijk, met een zwaar vermoeden dat Michael Jackson nog leeft.
12: De vliegtuigen zijn geladen met chemicaliën die de vorming van regendruppels bevorderen.
1: Annika, waar denk jij aan bij complotdenkers?
2: Ja, zijn het nou wappies of zijn het snappies?
1: Complotdenkers zijn mensen die vanaf een bepaalde overtuiging ergens naar kijken. Annika, is er een complottheorie die jou heel erg aanspreekt?
2: Ja, ik geloof zelf dus niet zo in complottheorieën. Maar het verhaal achter de Bermuda-driehoek vind ik wel erg interessant. Ja, dat is dus een gebied in de Atlantische Oceaan waar men beweert dat vliegtuigen en schepen verdwijnen. De getallen over hoeveel verdwijningen er precies zijn geweest, ja, die lopen nogal uiteen. Maar volgens de New York Times verdwenen er de afgelopen 500 jaar minstens 50 schepen en 20 vliegtuigen.
1: Oh, wow, dat is wel heel erg bijzonder inderdaad. Ja, wat ik dus ook al heel erg interessant vind, is het hele gedoe rondom de chemtrails.
2: Chemtrails? Dat zegt me even niks.
1: Ja, nou, chemtrails, dat zijn dus de witte strepen die de vliegtuigen in de lucht achterlaten. De wetenschappelijke verklaring hierachter is dus dat de warme motor uitlaatgassen in contact komen met extreem koude lucht. En daardoor bevriest de water dan meteen tot ijskristallen. Maar er zijn dus een hele hoop mensen die geloven dat de overheden deze stoffen verspreiden om de bevolking te manipuleren en zo ziekte te verspreiden. Ik ken dus iemand die daarin gelooft en ik ben er met hem over in gesprek gegaan. Hij wilde alleen liever niet herkenbaar op de audio, dus ik heb zijn stem vervormd.
5: Hé, hey, dat heb je ook wel eens gezien. Een hele mooie dag, helemaal blauw. Prachtige blauwe lucht. En dan beginnen die vliegtuigen te strepen. En dan zie je die strepen, als het condensie is, lost dat op. Maar je ziet die strepen zie uitwaaieren. En aan het einde van de dag is de lucht bedekt met een soort gele laag, zeg maar. Ja, een bedekte laag in ieder geval. En dan kun je het onderzoek zeggen dat het volgende gaat regenen. Uiteindelijk is het opgedroogd op jouw tuintafeltje. En je had je vinger erover, het is zwart.
1: Ik vraag me dan wel af, is er een reden waarom je er zo naar bent gaan kijken? Of is dat er altijd al geweest?
5: Het is de coronatijd, hè? Die corona brak uit, toch? Nou, op mijn werk moest ik ook van die mondkapjes opdragen. Maar op die doosjes van die mondkapjes stond het beschermt niet tegen biologische agentia. En wat is een biologische agentia? Het is een bacterie of een virus. Mensen werden wel gedwongen om die dingen op te zetten. En die mondkapjes, die blauwe, die waren gemaakt van microvezels. Dus die adem je in. En dat komt ook in je longen terecht. En dan krijg je een longembolie.
1: Hey, maar ik ben dan ook nog wel benieuwd, hè?
4: Kijk je dan ook nog naar andere perspectieven? En sta je dan ook nog wel open van wat ze op het nieuws zeggen?
5: Ik bekijk altijd beide kanten. En ik ga voor mezelf toetsen van, ja, wat is de waarheid? Dan ga ik gewoon de feiten die er genoemd worden, als al feiten gepresenteerd worden, ga ik onderzoeken. Welke specialist heeft daar verstand van? Wie wordt betaald door wie? Want onderzoeken kunnen ook gekleurd gepresenteerd worden. Mensen worden geframed, hè? Als je een andere mening hebt, word je geframed. En framen is niet op basis van argumenten. Maar het is gewoon omdat de ander zegt van, nou ja, eigenlijk in mijn achterhoofd denk ik van, ja, je hebt wel een beetje gelijk. Maar ik durf het niet toe te geven. Dus dan noem ik je gewoon stom en dan hoef je het er niet over te hebben. Nou, en mensen zijn het nu zat. En je ziet ook inderdaad een steeds groter collectief zich vormen. Wat inderdaad ziet van, hé, wat er nu gebeurt, dat is niet juist.
2: Interessant om het uit zijn perspectief te horen. Dus eigenlijk wat hij zegt is dat er steeds meer complotdenkers bijkomen.
4: Ja, en dat klopt ook, want volgens een rapport van Denktank Den Haag Centrum voor Strategische Studies is het aantal complotdenkers de afgelopen jaren fors gestegen. Waarom geloven mensen in deze theorieën? En hoe ontstaat complotdenken? We spraken met Rolf Zwaan, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, waar hij onder andere onderzoek doet naar complottheorieën.
2: Kun je ons uitleggen hoe het complotdenken ontstaat bij een complotdenker?
3: Nou, vaak heeft het een soort sociale achtergrond. Dus dan heb je iemand die bijvoorbeeld zijn of haar baan verloren is. Dat zorgt er dan vaak voor dat mensen een verklaring gaan proberen te vinden voor waarom is mij dit overkomen. En dan komen ze al vrij snel bij een zondebok uit. En dan krijg je dus soms dat ze losraken van hun familie en vrienden en dan dus gelijkgestemden vinden. En dan in zo'n fuik belanden, zo'n informatiefuik. En als je dus eenmaal in zo'n netwerk zit, dan zie je dus alleen maar dingen die jouw mening bevestigen. Dus je gaat dan geloven, ja, de overheid is erop uit om ons te bedonderen. Iedereen is eigenlijk een handlanger. Behalve dus dan de complotdenkers zelf, hè, want dat zijn de helden van het verhaal. Die noemen dus zichzelf snappies soms, weet je wel. Niet wappies, maar snappies. Zij snappen het en anderen niet.
2: Als je googelt op complotdenker, dan staat er eigenlijk gelijk, hoe help je een complotdenker? Is dat helpen nodig?
3: Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende vormen van complotdenken. Ik bedoel, als iemand gelooft dat, laten we zeggen, Kennedy vermoord is door de CIA. Oké, dat hoeft nog niet per se invloed te hebben op iemand zijn leven. Maar als iemand dus denkt van, de overheid is erop uit om mij te benadelen, heeft dat natuurlijk wel grote gevolgen. En dan zouden die mensen wel geholpen moeten worden.
2: Maar kan complotdenken dan ook schadelijk zijn voor de maatschappij?
3: Ja, dat denk ik zeker. Want dan verlies je het idee van een gedeelde werkelijkheid, hè, waarin wij allemaal geloven van, allemaal hetzelfde idee hebben over wat zwaartekracht is bijvoorbeeld. Mensen die geloven in de platte aarde denken daar anders over. Maar een gedeelde werkelijkheid, hè, dat is dan denk ik iets wat ondermijnd wordt door complotdenkers.
2: Toen we aan deze afleveringen begonnen, dacht ik eigenlijk dat ik vooral naar antwoorden op zoek zou gaan. Ik vroeg me af waar deze ideeën vandaan kwamen en hoe anderen daar tegenaan keken. Maar na deze twee gesprekken merk ik dat het eigenlijk ingewikkelder ligt dan ik vooraf had gedacht. Het draait niet om gelijk of ongelijk hebben. Wat je terughoort is eigenlijk vooral twijfel en wantrouwen. Het gevoel hebben dat er dingen gebeuren die niet kloppen is supermenselijk. Zeker omdat het voelt alsof je hier weinig grip op hebt. Van Rolf Zwaan hoorden we dan ook dat het logisch is dat we verklaringen willen. Zeker in een ingewikkelde wereld.
4: En juist daarom is dit onderwerp zo belangrijk. Want complotdenken gaat uiteindelijk niet alleen over vreemde theorieën op het internet, maar het gaat over iets veel groters. Over vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in de wetenschap, in de media, in instituties en misschien zelfs in de werkelijkheid die we samen delen. En misschien is dat wel de belangrijkste vraag van deze tijd. Hoe blijven we verbonden in een wereld waarin iedereen zijn eigen waarheid lijkt te hebben?

0: Ja, dit was Starlight van Frenna.
1: En ondertussen zijn Annika en Ranomi bij ons in de studio aangeschoven.
0: Hallo.
2: Hallo.
3: Yes.
0: Meiden, zijn jullie al overtuigd van de theorie allemaal?
2: Ja, ik weet het zo net nog niet hoor.
4: Nou, ik geloof er nog niet zoveel van eigenlijk.
1: Ja, want wat dachten jullie van tevoren over complotdenkers? En hoe staan jullie er nu in? Zijn jullie er anders in nu?
4: Nou, heel eerlijk gezegd dacht ik eigenlijk misschien wel van tevoren, nou, misschien wel een beetje wappies. maar ja, achteraf is het eigenlijk wel heel mooi een heel mooi gesprek geworden met Rolf. En we hebben daar ook echt een anderhalf uur gezeten, denk ik, met hem gepraat. En hij heeft ons echt heel veel inzicht gegeven over dat het eigenlijk gewoon heel menselijk is om die vertrouwen te willen en om bevestiging te zoeken.
2: Dus, ja, eigenlijk gewoon de onzekerheid die ze hebben, dat is eigenlijk gewoon heel logisch. En zeker in deze tijd.
1: Ja, en hoe is het dan om met een complotdekker in gesprek te gaan?
4: Nou, ik vond het wel heel lastig. Want ik had het gevoel dat hij mij echt heel erg aan het overtuigen was. En ja, het was niet een heel makkelijk interview. Want ik kwam er niet heel erg goed doorheen, eerlijk gezegd. Ja, hij had echt wel zijn mening. En dat wilde hij graag laten weten. En hij stopte ook gewoon niet met praten. Maar ja, ik vond het wel een heel leuk gesprek. Want het is natuurlijk ook gewoon heel interessant om te zien hoe mensen ergens in geloven, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, wat is dan een beetje het raarste wat in dat gesprek is voorgekomen?
4: Nou, ik wil niet zeggen het raarste, maar misschien wel een beetje zorgelijk of zo. Dat hij zei dat de overheid een jarenplan heeft klaar liggen. En ook per jaar heeft beschreven wat er voor nodig is om die doelen te halen. En welke stoffen en middelen ervoor nodig zijn om de mensheid daarin te verzwakken. Ja, als je daarin gelooft, vind ik dat wel, ja, een beetje zorgelijk. Maar
1: waar baseert hij dat dan allemaal op?
4: Volgens de bronnen die hij heeft gevonden. Ja, ik heb ook geen idee welke bronnen dat zijn.
2: Ja, hij heeft er dan ook echt wel een stuk of 10 bronnen doorgestuurd. Maar het is gewoon...
4: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze niet alle 10 bekeken. Ik heb er eigenlijk geen één bekeken.
1: Maar zulke theorieën zijn dus allemaal op het internet te vinden?
4: Ja, blijkbaar.
0: En denken jullie dat social media ook dit soort complottheorieën een beetje juist verergert of escaleert?
2: Ja, dat is ook zeker wel wat Rolf tegen ons zei. Het zijn niet alleen de influencers die ook online deze theorieën versterken en verspreiden. Maar het is ook gewoon de fabeltjes fuik waarin mensen terechtkomen. En dat is gewoon echt super moeilijk om weer uit te komen.
1: Denk je dat het dan ook gevaarlijk is om dan complotdenkers weg te zetten als gekkies of wappies?
2: Ja, dat is echt zeker heel gevaarlijk. Het is gewoon, het raakt zo erg aan hun identiteit. Ze geloven er zelf zo erg in dat het gewoon, het is voor hun eigenlijk een persoonlijke aanval als je hun als gekkies wegzet.
4: Ja. Ja, en ik denk dat het ook sowieso wel gevaarlijk is om niet met mensen in gesprek te willen gaan. Want ik denk dat je altijd iemand zijn mening kan aanhoren, of je dat nou leuk vindt of niet. Ik denk dat er altijd ruimte voor gesprek moet zijn.
0: Nou, mooi gezegd. Echt, dankjewel meiden. Dan gaan we nu luisteren naar Cheerio van Justin de Wild.

0: Lieske, heb jij wel eens een dier uit de nood geholpen?
1: Ja, nou wat me eigenlijk nu te binnen schiet is dat wij vroeger ooit op vakantie een ontsnapte koe moesten vangen. Die was ontsnapt en zat over de tennisbaden te rennen, maar ja, dat een beetje.
0: Dapper hoor. Ja, ik heb wel eens een spin gered. Die wilde mijn zus doodslaan. En ik dacht, nee, die laat ik vrij. Mooi naar de buiten.
1: Wat zij weet toch goedhartig.
0: Zo goed.
1: Ja, en de dierenambulance is dagelijks gespat om dieren in nood te helpen.
0: Ja, en Jess en David zijn met ze meegegaan. Laten we daar naar luisteren.
2: Jess en ik zitten in de auto op weg naar dierenambulance Nederrijn. En daar gaan we vandaag een dagje meelopen. We mogen een kijkje nemen in de meldkamer en mensen daar spreken. En we gaan ook mee met de dierenambulance, dus daar hebben we heel veel zin in. We zijn heel benieuwd wat er op ons pad gaat komen. En Jesse, heb jij eigenlijk zelf huisdieren?
3: Nou, ik heb wel katten gehad, maar die leven helaas niet meer. Dus voor mij komt de dierenambulance eigenlijk iets te laat.
2: Ja, we hopen wel dat vandaag de dieren kunnen gaan redden. Dus we gaan het zien.

0: Nou, we staan inmiddels in de meldkamer en hier zit...
1: Ina.
0: En Ina, wat doe jij bij het dierenambulance Nederrijn?
1: Nou, ik doe heel veel, maar voornamelijk de centrale. Dus ik ben centralist. En in geval van nood ben ik chauffeur, externe chauffeur en schoonmaak.
0: En is er vandaag al wat gebeurd?
1: Nou, er is al heel wat gebeurd. Ze zijn al gelijk om 9 uur gaan rijden. Er zijn heel veel telefoontjes gehad. Het is deze periode voornamelijk vogeltjes die we ophalen, die uit het nest komen, die nog niet kunnen vliegen. Of een kat ze heeft gepakt, of ze zijn gewond geraakt bij het vallen uit het nest.
0: En hoe lang doet u dit al, dat centralist zijn?
1: 2,5 jaar nu. Oh
0: ja. En in die 2,5 jaar is er een melding die echt is bijgebleven? Of waarvan je denkt, nou, dat is echt een melding die blijft hangen?
1: Ja, er zijn wel dingen dat je aangrijpt. Vooral als mensen hier hun dode dier op komen halen, zeg maar, die wij van de weg af hebben gehaald.
0: En het lijkt me ook best wel hectisch als er bijvoorbeeld iets binnenkomt en je moet ook nog eens kijken waar hun zijn en dat je ondertussen nog goed moet doorhebben. Ja. Of is dat ook...
1: Nou, je moet een beetje stressbestendig zijn soms. Maar ja, weet je, ik neem de tijd. En je kunt ook niet uren rondrijden met gewonde dieren in de ambulance. Dus uiteindelijk moeten ze na 3, 4 dieren toch weer terug naar Avularen en dan weer opnieuw gaan rijden.
0: De telefoon gaat.
1: Nu gaat de telefoon.
0: Ja, vooral...
1: Dierenambulance Nederrijn, goedemorgen met Ina. Is die echt ernstig gewond, het vogeltje? Of, nee. Het kan die wel fladderen? Nee. Oké, maar u heeft hem al in een doosje gedaan. Ja, goed. Hoe was uw naam? Mocht hij het niet redden, bel ons dan. Ja, goed zo. Oké. Ja, u ook bedankt. Daar.
2: Ja, merken wel dat het erg druk is. Houden jullie het wel vol? Hebben jullie genoeg mankracht om het allemaal vol te houden?
1: Nou, wij komen altijd mensen tekort. Laten we dat voorop stellen. We doen het met een grote groep vrijwilligers. Maar op het moment hebben we echt een gebrek aan centralisten. Vandaar, ik draai echt op het moment heel veel diensten, maar ik vind het ook leuk om te doen. Ik heb er de tijd voor, dus ik... Maar er zijn van die momenten dat we denken, we hebben echt mensen nodig. Zak. Dierenambulance Nederrijn, goedemorgen met Ina. Zitten de ouders in de buurt of dat niet? En die voeren hem niet meer. Ja, zwak. Waar heb je die duif? Oké. En wat heeft die voor wonden? Die zal vast door een kat gepakken zijn, zo te horen. Dus we komen hem straks ophalen. Wat is de postcode? Zwak. Nee, niks. Nee, geef hem maar gewoon rust. Ja, dat is het beste. En de kat erbij weghouden, hè? Goed zo. Ja hoor, graag gedaan. Daar.
2: Ja, zoals jullie kunnen horen is het erg druk hier. Ina is constant bezig met belletjes.
0: Ja, dus wij gaan even kijken hoe het in de ambulance aan toe gaat.
2: We zitten inmiddels in de dierenambulance tussen vrijwilligers Appie en Abigail. En we zijn onderweg naar een melding van een gewonde duif.
3: Wat er precies bij is, weten we nog niet, maar dat gaan we zien. Dat
2: gaan we zo zien.
3: Ik denk dat hij hier...
0: Hier is hij ergens wel...
3: Is hij aangevallen.
2: We zien hier langs de kant van de weg al wel veren liggen. Het zal wel van de duif geweest zijn. Nou, dan gaan we nu aanbellen.
3: Oh, ja, dat is toch die duif die we daar langs de weg gezien hebben. Die ziet er niet prettig uit. Hele staart is gekwijt.
4: Ja, die is flink gewond.
3: Ja, die is aangevallen door de exes of andere soorten ook. Maar dat is niet fijn.
2: We brengen de duif nu terug naar de dierenambulance en dan kunnen we de melding even nabespreken. u er vertrouwen in dat deze vogel gered gaat worden?
3: Eerlijk gezegd, nee.
4: Ja, twijfelgeval.
3: Ik vind het, denk het niet.
5: Ik denk dat deze het niet gaat redden.
4: Hij heeft zulke flinke verwondingen, dat ik weet niet of dat goed komt.
3: Hmm. Ja, ik ben nog geen dierenarts, hè?
2: Nee.
0: Nou, we zitten weer in de auto. We zijn onderweg terug naar huis. Het was echt een hele leuke dag. Wat vond jij ervan?
2: Ja, zeker. Vooral een hele drukke dag.
0: Zo, we hadden een record te pakken volgens mij, hè?
2: Ja, een record. 11 dieren in één rit opgehaald. Dus dat was flink aanpoot.
0: Ja, we hebben keihard gewerkt. Het was superleuk. Vrijwilligers allemaal heel aardig. En dat is heel mooi om te zien wat voor werk hun doen. En dat we daar een dagje bij mee mochten lopen. Toch?
2: Ja, zeker.

0: dit was Animals van Maroon 5. Ondertussen is hier weer ons aan tafel Jesse en David.
1: Yes. Yes.
2: Hallo.
0: Welkom.
2: Ja, die telefoontjes en die meldkamers, dat waren heel veel.
1: Waren zeker heel veel. Constant bezig. Interview konden we bijna niet houden daardoor.
2: Wat was de sfeer een beetje daar in die meldkamers?
1: Nou, het was eigenlijk, je moet het voorzien als een soort hokje waar vroeger je conciërge ook zat, zeg maar, bij school. En dan gewoon één telefoon en twee schermen. En dan was Ina, zeg maar, die we interviewden, constant bezig om die telefoon op te pakken en gewoon haar standaard verhaaltje te houden met die mensen. En eigenlijk was telkens het verhaal van, het kan 1 of 2 uurtjes duren voordat de dierenambulance er is. Maar je wordt geholpen, dus dat was een beetje het verhaal.
0: Ja, dus er is maar 1 persoon die de telefoon opneemt.
1: Ja,
3: was maar 1 persoon, ja. Want dus, er waren gewoon niet meer mensen, dus zij moesten het allemaal alleen doen.
2: En hoe wordt dat eigenlijk dan gefinancierd, weet je dat? Op een meldkamer, dierenambulance?
1: Nou, vooral door sponsoren wordt het gefinancierd. En de mensen die in de auto zitten, die rondrijden, dat zijn gewoon vrijwilligers. Dus ja, dat scheelt de kosten natuurlijk. Die doen dat gewoon vrijwillig. De mensen die de tuin bijhouden, doen dat ook gewoon vrijwillig. Dus dat scheelt heel erg in de kosten natuurlijk.
4: Ja, ik denk dat vooral in die auto's zit, die natuurlijk dierenambulance zelf en het pand, dat moet natuurlijk sowieso gefinancierd worden.
1: Ja.
0: Oh ja. En wat is dan een beetje zo'n typisch misverstand wat mensen over dierenambulance kunnen hebben?
4: Nou, dat is wel grappig. Wij dachten namelijk ook dat je gewoon echt dieren echt ging helpen al in de dierenambulance, net zoals bij de menselijke ambulance. Maar het is dus zo dat je gewoon alleen transporteur bent. Dus halen die vogels dan, of dieren of egels, wat ook zijn, op. En die brengen ze gewoon naar de dierenarts toe. Dus zoals die man ook zei, Appie, hij is geen dierenarts. Hij is gewoon letterlijk chauffeur van dierenambulance en hij brengt gewoon de dieren van A naar B.
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. De dieren worden, ja, worden bekeken, worden in een kistje gedaan, in de auto en hup naar de locatie waar dan de dierenartsen zijn.
2: Dus een ambulance is eigenlijk meer gewoon een transportwagen?
4: Eigenlijk wel, ja. Als eigenlijk het plat slaat, ja.
2: En ja, die arme duif, hoe was dat om mee te maken? Was het zielig?
4: Ja, bloederig denk ik ook wel. Hè? Ja, was wel echt. Hij lag echt in stukken, zeg maar, die duif. We weten tot de dag van vandaag nog niet wat er gebeurd is met die duif.
1: Nee,
4: dat werd niet helemaal duidelijk. Nee, maar
0: ik durf wel een gokje te wagen. Maar ja.
4: Wel denk ik dat hij dood is nu inmiddels.
1: Maar buiten die duif hebben we 9 andere vogels en een egel meegenomen. En die hebben we wel gered, denk ik.
2: Wauw, eind goed avond.
0: Ja, en onze eigen strijder van een docent hier recht tegenover ons heeft ook een liedje uitgekozen. Rian wilde graag You van Ten Sharp. En dus hier is hij, Rian.

0: Ja, Rick, jij bent vandaag niet alleen presentator. Jij hebt samen met Marlene en Nan een special item gemaakt ook over het ongeval in de Sovjet-Unie bij de Dyatlovpas.
1: De Dyatlovpas, ja hoor, heel goed. Ja, dat was erg intens. Ik heb jou foto's laten zien van de slachtoffers.
0: Ja, klopt zo. Dat zag er luguber uit. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar jullie item.
2: Welkom bij de podcast over het mysterie van de Dyatlovpas.

0: Januari 1959. Diep in het Oeralgebergte van de Sovjet-Unie trekt een groep van 10 ervaren hikers door de sneeuw. Hun leider is de 23-jarige Igor Dyatlov. Samen met zijn tochtgenoten maakt hij een zware expeditie door een van de koudste gebieden van Rusland. De groep is goed voorbereid en gewend aan moeilijke omstandigheden. Maar nog voordat het mysterie begint, gebeurt er iets opvallends.
1: Een van de groepsleden, Yuri Yurden, wordt onderweg ziek. Met pijn in zijn gewrichten besluit hij terug te keren. Yuri vertelt dat hij zich die ochtend niet goed voelde. Igor Dyatlov vond het jammer dat hij wegging, maar begreep zijn keuze. Yuri neemt afscheid van zijn vrienden en loopt terug naar de bewoonde wereld. Niet wetende dat het de laatste keer zou zijn dat hij zijn vrienden levend zou zien.
2: De andere 9 trekken verder. Op 1 februari bereiken ze een berghelling op de Kolat Shakal. Een naam die vrij vertaald dode berg betekent. Daar zetten ze voor de nacht hun tent op. Niets lijkt op dat moment ongewoon. Maar ergens tijdens die nacht gaat het mis.
0: Boven de tent ontstaat een ophoping van sneeuw. De groep wordt wakker en vreest dat er meer sneeuw naar beneden zal komen. Ze verlaten haastig de tent en snijden het doek van binnenuit open. Dat laatste weten onderzoekers zeker, omdat de sneden later zijn onderzocht.
1: De hikers verlaten hun tent midden in de nacht, bij temperaturen rond de min 30 graden. Sommigen zonder schoenen, anderen zonder voldoende warme kleding. Ze lopen richting een bos lager op de helling en daar proberen ze beschutting te vinden.
2: Twee groepsleden maken een klein kampvuur. Anderen lijken geprobeerd te hebben terug te keren naar de tent. Maar de omstandigheden zijn extreem. Wanneer reddingsteams weken later arriveren, vinden ze de lichamen verspreid over het gebied. Ook de tent wordt gevonden. Nog steeds op de helling. Opengesneden van binnenuit.
1: Op het eerste gezicht lijkt het een tragisch ongeluk. Maar naarmate onderzoekers verder kijken, ontstaan er steeds meer vragen.
2: Want niet iedereen is overtuigd van de lawinetheorie. Volgens sommige onderzoekers was de helling namelijk niet steil genoeg voor een klassieke lawine. Dat roept meteen een belangrijke vraag op. Waarom zouden ervaren hikers hun tent zo plotseling verlaten?
0: Ook Yuri Yurden, het enige overlevende groepslid, omdat hij eerder was teruggekeerd, vond dat moeilijk te begrijpen. Hier wordt gezegd door Yuri: ik weet niet of Igor ooit zo'n opdracht zou geven. Als de situatie niet direct levensgevaarlijk was, lijkt het vreemd dat de groep hun tent op die manier zou verlaten.
1: Daarnaast zijn er de verwondingen. Sommige slachtoffers stierven door onderkoeling. Maar anderen hadden gebroken ribben, schedelbreuken en ernstige interne verwondingen. Onderzoekers vergeleken sommige daarvan met de impact van een zwaar verkeersongeval.
2: Tegelijkertijd waren er bij sommige slachtoffers nauwelijks zichtbare verwondingen aan de buitenkant. Dat detail heeft jarenlang voor discussies gezorgd. Hoe konden zulke zware verwondingen ontstaan?
0: Ook andere details trokken veel aandacht. Eén slachtoffer werd gevonden zonder tong. Bij anderen ontbraken ogen of zelfs delen van het gezicht. Onderzoekers denken dat dieren en ontbinding daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn geweest. Maar voor veel mensen bleef het een opvallend detail.
1: Daar kwamen nog meldingen van vreemde lichtbollen boven de bergen bij. Meerdere mensen zouden rond dezelfde periode oranje licht in de lucht hebben gezien. Of die iets met het incident te maken hebben, is nooit bewezen. Maar het zorgde wel voor nieuwe speculaties.
2: Door de jaren heen ontstonden allerlei theorieën. Een van de bekendste is dat de groep getuige zou geweest zijn van geheime militaire testen van de Sovjet-Unie. Volgens die theorie zouden explosies of experimenten de paniek hebben veroorzaakt.
0: Ook werd op sommige kledingstukken een kleine hoeveelheid radioactiviteit gevonden. Hoewel daar verschillende verklaringen voor bestaan, gaf dat de complottheorieën extra aandacht.
1: Andere theorieën gingen nog verder. Sommigen dachten aan een aanval door een onbekend wezen. Anderen wezen naar de vreemde lichtverschijnselen en speculeerden zelfs over buitenaardse activiteiten. Voor geen van deze theorieën is ooit overtuigend bewijs gevonden.
2: En dat is misschien precies waarom de Jatlov-pas mensen blijft fascineren. Veel details lijken verklaarbaar, maar niet iedereen is het eens over welke verklaring het beste past. De zus van Ior, Tatjana, vertelde later dat ze de geruchten en theorieën van de gemaakte fouten niet bij haar broer en zijn vrienden vond passen.
3: Er zijn groepen осознанных, сознательных, вернее, высокообразованных, сильных людей, вдруг так нелепо просто замерзла.
0: Meer dan 60 jaar later blijft de vraag bestaan wat er precies gebeurde in de nacht van 2 februari 1959. Tegenwoordig denken veel onderzoekers dat een vorm van sneeuwverschuiving de meest waarschijnlijke oorzaak was. Maar volledige zekerheid is er nog steeds niet.
1: En zolang niet alle vragen zijn beantwoord, blijft het mysterie rond het Jatlovpas voortleven.
2: Misschien komen we er ooit achter wat er echt gebeurde op de Dodenberg. Maar voorlopig blijft dit een van de bekendste, onopgeloste mysteries uit de geschiedenis.

0: dit was het iconische nummer Rasputin van Bonnie M. Om een beetje in de Russische sfeer te blijven. Nou, ondertussen hier Rick, Nan en hoe heet ze? Marlene, sorry.
1: Ik heb een kant gewisseld.
0: Hey, maar zijn alle wandelvakanties voor jullie van de planning gehaald?
2: Zeer zeker wel. Als het mijn ouders ligt niet, maar ik ga vanavond dit verhaal vertellen. En dan gaan we eindelijk geen wandelvakantie doen.
3: Niet in het oorlog.
2: Oh, nee, ja, ik was sowieso niet van plan naar de fout te gaan. Maar...
0: Hey, maar waarom vonden jullie deze zaak nou zo interessant?
4: Nou, deze zaak, het is een onopgelost mysterie. Dus dat blijft sowieso altijd interessant. Maar er zijn heel veel onopgeloste zaken. Maar deze was extra interessant omdat er zoveel theorieën over zijn. Zeg maar tientallen vragen en dingen die gewoon niet kloppen. Dus dat maakt het eigenlijk interessanter.

0: aanschuiving die eigenlijk zelden voorkomt. Maar zij denken dat zeker te weten dat het dat is.
1: En wat was het eigenlijk het meest, wat viel je het meeste op tijdens deze zaak? Want die hebben wel veel onderzoek gedaan natuurlijk.
0: Nou, ik heb foto's gezien. Lugubere foto's van die de onderzoekers gemaakt hebben nadat ze gevonden waren. Nou, dat heeft wel echt een impact gemaakt. Dat krijg je niet zomaar van je netvlies af, nee.
2: Gewoon überhaupt de verwondingen.
3: Ja, ik vond ook sowieso het detail van dat de tong miste en de ogen bij sommige slachtoffers vond ik echt
2: als je dat zou bedenken,
3: heel apart.
1: En wat zag je ook op de foto's, dat alles miste? Of?
0: Nou ja, ik heb die foto's niet heel specifiek gekeken. Ik vond ze van een afstandje al schokkend genoeg, ja. Ik denk ook, het allergekste is eigenlijk ook dat je beseft dat die mensen gewoon onze leeftijd hadden.
1: En wat voor antwoord gaf Rusland als gewoon zelf als een land als antwoord?
0: Nou, het was toen natuurlijk nog de Sovjet-Unie. Die deed er eigenlijk ook super geheimzinnig over. En dat was ook een reden voor de speculaties. Zij wilden geen duidelijk antwoord aangeven. Ze zeiden zelf ook dat het een onvoorkomende natuurverschijnsel was. Ja, dat was voor de meeste mensen niet genoeg. En ze lieten het onderzoeksveld ook niet toe aan de mensen. Dus ze deden er ook zelf heel geheimzinnig over.
3: Ja, er mist ook echt documenten uit het onderzoek en zo.
1: Maar oké, wat denken jullie zelf nou wat er echt is gebeurd?
0: De overheid heeft
3: het. Voor het gemak zou ik zeggen lawine. Maar als ik dan toch weer op het internet ga kijken naar wat er allemaal in dat onderzoek is gebeurd en zo. Dan vind ik dat toch ook nog wel een sterk verhaal. Ja. Dus.
1: Ja. En jij Nan?
2: Ik weet het ook niet zo goed. Ik zou ook denken lawine, maar dat verklaart ook. Nou, dat zou niet de tong missende tong kunnen verklaren of zo.
0: En die gekke foto's.
2: Ja.
1: Nou, thanks Diva Tech Tips, zoals jullie zelf noemen.
0: Yes, dat is onze naam.
1: Ja, dankjewel. En dan zijn we helaas aan het einde van het eerste uur aangekomen. Maar wees niet bang.
0: Nee, want volgend uur zijn we er weer met nieuwe nummers, nieuwe specials en nieuwe Q&A's. Maar voordat het zover is, gaan we luisteren naar de classic rock classic uit de jaren 70. Hotel California van de Eagles.

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: en Lieske.
1: Ja, we zijn er weer, de radiospecial van Ed Ede. Vorige uur hebben we geluisterd naar complottheorieën. Een mysterieuze hike die verantwoordelijk was voor 9 doden. En we zijn op pad geweest met de dierenambulance.
0: Yes, en dit uur nemen jullie ook weer mee naar nieuwe avonturen. Vera en ik gaan bijvoorbeeld het hebben over de brand op de hei van vorig jaar.
2: Dus eigenlijk zeggen dat er, naast dat een natuurbrand heel vervelend lijkt, is er ook wel een positieve kant aan.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja.
1: En Maaike en Arjan waren naar een militair ereveld.
4: Die verhalen moeten we door blijven vertellen om te voorkomen dat de jeugd oorlog ziet als een videogame.
0: Ja, maar nu eerst het nummer van Robbie Williams genaamd Angels.

0: Dat was Thank You for the Music van onze Zweedse helden ABBA. Lieske, weet je nog dat het vorig jaar rond deze tijd van het jaar ook zo warm was?
1: Ja, ik kan me niet echt specifiek herinneren of zo. Maar dat het zo toen 32 graden was, lijkt me wel erg sterk. Maar het was wel heel erg droog, kan ik me herinneren.
0: Ja, die droogte was niet heel vervelend voor ons. Maar ook voor die arme hei hier in Ede. Want die stond vorig jaar voor een groot gedeelte in brand. En jij, Lieske, bent samen met Veer op pad gegaan om die brand eens te onderzoeken.
1: Ja, klopt. Dat was echt een avontuur van met schapen, geiten en helaas een gebrek aan brandweerpalen.
0: Ik ben benieuwd waar het over gaat. Ja.

0: Het is donderdagmiddag 3 april 2025. Op de Edese Heide woedt een grote natuurbrand. Door de harde wind grijpt de brand razendsnel om zich heen. 500 brandweermannen rukken uit om het vuur te blussen. Rook mengt zich met de lucht en omwonenden worden geëvacueerd. 12 pelotons, oftewel 48 bluswagens en een blushelikopter worden ingezet om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Uiteindelijk is er tussen de 76 en 130 hectare heide afgebrand. Dit is nu ruim een jaar geleden, maar wat waren de effecten op de natuur? En hoe is de brandweer eigenlijk te werk gegaan? Samen met Lieske ging ik, Vera, op onderzoek uit. En spraken we onder andere Peter Schut, teammanager advies en ondersteuning bij Brandweer Midden-Gelderland.
1: Een natuurbrand is altijd heel erg dynamisch. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar ook in Ede gezien. Door wind, door vegetatie. En dat maakt dat zo'n brand zich zo snel kan ontwikkelen. Het wordt steeds droger, steeds warmer. We hebben steeds meer gewoon zwembadweer. Dat is positief. Alleen voor de natuur doet het ook wat.
2: Even voor beeldvorming. Jullie krijgen zo'n melding binnen van zo'n natuurbrand op de hei. Hoe gaat het in zijn werk? Gaan jullie gelijk met alle auto's op pad? Of weet u dan ook hoe groot het is?
1: Nee, als we kijken naar natuurbrand, hebben we een aantal categorieën. We hebben laag, normaal, hoog en zeer hoog. Dus afhankelijk van de droogteindex, dus wekelijks van hoe droog is de natuur, wat gaat het weer doen? En op basis daarvan gaan we kijken van in welke klassificatie gaan we deze week zitten. En om een voorbeeld te geven, als we met zeer hoog alarmeren, dan hebben we veel wind, grote droogte. Dan gaan er 4 van die rode tankautospuiten al rijden, standaard. De leiding die erop zit, extra leiding gaat rijden. Dan gaat een compleet peloton water rijden. Als wij dan auto's bestellen bij brand, krijg je 1 rode auto erbij. Bij natuurbrand bestel je een peloton. En dat zijn er 4 tegelijk. Dus op het moment dat we, zoals vorig jaar in Ede, op peloton 6, 7, 8 zitten, dan heb je het al over 32 voertuigen die rijdend kunnen spuiten.
0: Wat is de strategie met het blussen van een grote natuurbrand? Want er kunnen wel 32 auto's zijn die kunnen blussen. Maar is er een soort bepaalde strategie van we werken in een cirkel en we maken de cirkel steeds kleiner? Of hoe gaat dat in zijn gang?
1: Als je kijkt zeg maar, met een natuurbrand, je hebt altijd een soort overheersende windrichting. En vanuit de start van een natuurbrand krijg je een soort van pizzapunt. En afhankelijk van de wind en de droogte kunnen we ongeveer een inschatting maken hoe groot en hoe snel die pizzapunt zich uitbreidt. En dan moet je zien dat die twee zijden, die schuine zijden van die pizzapunt, ja, die worden natuurlijk steeds groter. En als die vlammen groter worden, dan gaat die nog weer versnellen. Dus wat je wil proberen is dat die vlammen die in die zijden van die pizzapunt zitten, zo klein mogelijk en zo laag mogelijk. En dat noemen ze een flankbenadering. Dus we proberen vanaf de achterkant van de brand, want dat is al verbrand. Dus daar kun je vaak veilig werken. Dat noemen ze een ankerpunt. En vandaar ga je via de zijkanten ga je die brand bestrijden. Alleen vorig jaar ging dat zo snel dat je op een gegeven moment heb je te weinig auto's om op zo'n flank in te gaan zetten. En het is gewoon eigenlijk een logistieke keten die je op gang brengt. Want je wil continu auto's langs zo'n flank hebben rijden. Maar als er 4 aan het blussen zijn, dan zijn er 4 aan het rijden naar een waterpunt. Dan zijn er 4 bij een waterpunt aan het vullen. En 4 auto's rijden terug. Heb je er al 16 nodig op 1 flank. Dan heb je die andere flank ook nog eens een keer. Dan heb je er al 32 nodig. Dus en des te langer die flank wordt, des te groter het probleem is.
2: Ik kom hier wel achter hoe belangrijk de brandweer is.
0: Ja, want hoe snel herstelt de natuur zich eigenlijk na zo'n grote brand? In een interview vanuit de Vrije Universiteit van Amsterdam vermeldt Sander Vera Verbeke, universitair hoofddocent en expert in bosbranden, dat we in Europa natuurbranden nodig hebben en dat het heel normaal is dat er in een stuk natuur om de bijvoorbeeld 20 tot 30 jaar een brand woedt. De natuur herstelt zich na de brand vervolgens weer en groeit terug. Wie hierover mee kan praten is herder Jeroen, die zijn kudde op heidegebied laat grazen.
2: Even voor beeldvorming, wij staan hier nu omringd door schapen. En kleine lammetjes en kleine geitjes en grote geitjes. En het is echt gewoon een gezelligheid. En wat doet vuur met de grond? U zei dat het er allemaal verse gras dan vrijkomt, maar wordt het er ook meer vruchtbaar van?
3: Ja, ik ben een eigenwijze herder, dus ik ga het gelijk wat breder trekken. Wat ik daarmee wil zeggen is dus dat de voedingsstoffen dus op die bodem komen te liggen, die dan ook weer in de bodem komen. En met brand is het zo dat er dus as vrijkomt en dat die in de bodem terechtkomt. Maar, er is een hele mooie maar met brand in de natuur. Ga maar eens de foto's bekijken van een brand. Dan kun je zien dat er verschillende temperaturen zijn geweest. Nou, en je hoort ook wel eens dat ze bewust stukjes in brand steken. Mm-hmm. Nou, en dat heeft ermee te maken, als je dat dus bewust gaat doen, heb je dus controle over de temperatuur. En hoe slechter eigenlijk, hoe minder hoog de temperatuur is, hoe meer restafval we krijgen. En hoe hoger de temperatuur is, hoe meer. Ja. En dan zie je dus ook dat als er dus een lichte brand is geweest, een lage temperatuur, dat eigenlijk het beste is. Dan blijven de alletjes, de mieren, alles blijft leven. We hebben toch onze verrijking en we hebben onze strolaag. Die is weg. Heide is wat houtig. Die heeft dan ook wel wat vuur gehad, maar die kan prima weer zichzelf herstellen. En op plekken waar je dus ziet dat de natuur niet goed kan herstellen na een brand, is de temperatuur van de brand te hoog geweest. En het is ook heel leuk om weer met brandweermannen over te hebben, want die hebben het dan weer over hotspots. En dat zijn dus vaak dus ook de plekken waar de brand dus te hoog is geweest. Maar misschien als de bodem zoveel stro bevat, is het wel de bedoeling van de natuur om daar brand te laten woeden.
2: Een soort balans die wordt opgemaakt.
3: Ja, en dat zie ik altijd wel, dat de natuur altijd weer naar die balans toe wil werken. Ik hoop dat je ouders de film The Lion King hebben laten zien.
2: Zeker, ja.
3: Hè? En dat die film die laat heel goed zien dat dood en verderf en daarna water leven brengt. En ja, als je dan een beetje doordenkt, heb je dus brand. Nou, daar komt dus ook dood en verderf. En dan krijg je dus ook per direct weer leven.
2: Dus eigenlijk zeggen dat er, naast dat een natuurbrand heel vervelend lijkt, is het er ook wel een positieve kant aan.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja.
0: Hoewel Herre Jeroen zelf niet bij de brand aanwezig was, kan hij dus wel veel vertellen over wat er met de bodem gebeurt na een brand. En wat er gezond is voor zijn schapen die daar grazen. In zo'n 6 à 7 uur is de brand brandmeester verklaard. Maar in totaal blijft de brandweer ruim 24 uur bezig met nablussen. Nederland loopt steeds meer risico op grote natuurbranden door toenemende hitte en droogte. De mens is de grootste oorzaak van natuurbranden en ook al hoort het bij de balans van de natuur, juist daarom draagt de mens ook verantwoordelijkheid om er zorgvuldig mee om te gaan.

0: Dat was Burn van Ellie Goulding. Bij ons in de studio, Vera en Lieske.
1: Hi.
2: Hi, ik ben gewoon verplaatst hoor, maar...
0: Maakt niet uit. Vera, voor jou geen peukjes meer op de hei, hè? Mag ik hopen?
1: Nee, helaas. Ja, het is echt droog. Ja, ik wil ook niet een natuurbrand veroorzaken natuurlijk.
0: Dus, dat wil je niet op je naam hebben.
1: Nee.
0: Lieske, jij zei voor dit item iets wat er is bijgebleven. Je zei een gebrek aan brandweerpalen. Je gaat me toch niet vertellen dat jullie niet bij van zo'n paal zijn afgegleden, hè?
2: Ja, helaas. Ik had het zo graag gewild. We vroegen het nog specifiek. We kregen zo'n tour van de kazerne hier in Ede. En vroegen zo'n, oh, hebben jullie ook zo'n brandweerpaal? Maar zo, nee, helaas. Maar andere kazernes hebben die wel. En die hebben soms zelfs een glijbaan. Maar hij ging toen een heel verhaal doen over hoe de trappen zo zijn ontworpen dat je heel snel beneden komt. Dus dat was er wel.
0: Saai. Nee. Ja. Jammer, hoor. Ja, jullie waren natuurlijk bij een schapenherder midden op de hei. Hoe is het om zo op die midden op de hei te komen? Is dat niet een takken in het reizen?
1: Nou, het was echt een bevalling gewoon. Het was echt niet normaal. We hadden ook afgesproken om een bepaald tijdstip. Dus je hebt dan ook ergens lichte tijdsdruk. En het was echt 2 uur fietsen en met het openbaar vervoer nog langer.
2: En we kregen ook alleen coördinaten.
1: Ja, we kregen gewoon coördinaten en hij was, kom maar hierheen. Dus toen dacht ik ook al van, nou, gezellig. Nee, het was wel gewoon echt een rot end, maar het was gewoon met openbaar vervoer. En toen dachten we, nou, dan gaan we met OV fietsen. Dat ging helaas niet door.
2: We waren bij Apeldoorn Centraal en toen waren ze, oh, pak even OV fietsen, 3 kwartier fietsen, 20 graden, prima. Zonder daar geen OV fietsen te bekennen. Niet. Dus ik ga denken, oké, wie ken ik in Apeldoorn die misschien ons een lift kan geven? En zo, oh, ik heb hier een oom wonen. Dus even shout-out naar oom Maarten die ons een lift heeft gegeven.
0: Shout-out
2: naar hem. Hij heeft ons helemaal naar de hei gebracht. En toen zijn we, hij heeft ons ook weer opgehaald en nou, heel lief.
0: Kijk, creatief oplossingen bedenken.
1: Precies.
0: En nog met schapen geknuffeld? Of waren ze voornamelijk eng?
2: Nou, ze waren niet eng, maar je staat opeens midden in zo'n kudde van 120 schapen. En die komen dan op je af. En dan zegt zo'n herder, ja, je moet je vast planten alsof je in de kroeg staat. Want anders word je omver geblazen. En we waren dan, waar zijn we in beland?
1: Ja, want af en toe dan liepen die schapen een beetje weg. En dan ging weer zo'n hond ging dan achterlangs. En dan kwamen al die schapen ineens op je afgerend. Nou, het was echt vreselijk. Want dan zie je ineens een hele kudde schapen op je afkomen. Die ook echt niet opkijken van, oh, waar staat iemand? Maar nee, we hebben het allemaal overleefd.
0: En ik hoorde in de wandelgangen dat jullie bijna waren aangehouden door Staatsbosbeheer.
1: Staatsbosbeheer.
2: Ja, we waren in de buurt van Radio Kootwijk en dachten, oh, best wel gaaf om dat gebouw even te zien. En we zagen hem in de verte.
1: Ja.
2: Dus ja, wij dachten, wij steken gewoon even snel de hei over.
1: Nou, je kon een hele grote wijde bocht nemen of je kon rechtdoor. En we stonden ook de hele tijd met die herder ook op de hei. Dus wij dachten, nou, we nemen gewoon een shortcut. We lopen er gewoon recht doorheen.
2: We hadden ook geen bordjes gezien, heel eerlijk.
1: Nee, er stonden echt blijkbaar dus bordjes van 10 bij 10 centimeter. Helemaal verroest en onder de algen. Of wat, nee, niet algen.
2: Mos.
1: Onder het mos, dat je er blijkbaar niet mocht lopen. Dus we kregen op ons dak van Staatsbosbeheer dat we allemaal vogeltjes hadden gedood en zo. Maar dat was helemaal...
2: We hadden wel gekeken waar we liepen, maar we was al, mag nergens in Nederland, wat doen jullie allemaal? En we zeiden, oh, sorry. Ja. We hadden 10 keer zorg gezegd, maar het was niet goed genoeg.
0: Jullie hebben goed voor de natuur gezorgd.
2: Precies. We hebben daarna nog iets van een slang gered van de weg.
1: Ja, echt, was een sidequest. Helemaal leuk.
0: Kijk, en bedankt voor je tijd. En zo hot als dit onderwerp was, zo ook dit liedje Dracula van Tame Impala.

0: Dit was It's You or Me van Raccoon.
1: Ja, op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de politionele acties in Indonesië en alle militaire acties daarna. Rick, had jij de herdenking laatst nog gekeken?
0: Ja, zeker. Ik was daar niet, maar via televisie natuurlijk. Dat is niet de enige manier waarop je die tijd kan herdenken. Je kan ook naar een museum of naar bijvoorbeeld een militaire begraafplaats gaan. Zo waren Maaike en Arjan naar een militaire begraafplaats, ook wel een ereveld genoemd.
1: Ja, we stappen de bus in met Maaike en Arjan op weg naar het militair ereveld Grebbeberg.
2: Tot ziens, dank u. Waar zijn we nu?
3: Wij lopen nu richting het militair ereveld bovenaan de Grebbeberg.
2: Zo, en de begraafplaats is ook wel echt groot, zeg.
3: Ja, vooral al die... Het is best indrukwekkend hoe het perfect op een rijtje... Al die witte stenen perfect op een rijtje liggen. Zo. Dat is best wel indrukwekkend om te zien. Nou, er komen wel heel veel vragen bij ons in ons hoofd op. Maar gelukkig staat Ad Kolen klaar voor ons om wat vragen te beantwoorden.
2: Ja, en Ad Kolen is van de historische vereniging hier in Rhenen. En hij kan ons heel veel vertellen. Hij heeft ook pas een boekje geschreven over de enige vlieger die hier op deze begraafplaats ligt.
4: Het boekje is geschreven om nu eens een keer alles bij elkaar te brengen wat er over vlieger Antovelien bekend was. En overal gepubliceerd is met de nodige tegenstrijdigheden.
2: Ook hier binnen 10 minuten hier vandaan heb je ook een gerestaureerd loopgraaf. Dus daar gaan we ook zeker heen, want we zijn daar ook wel heel benieuwd naar.
3: Ja, wij staan hier bij het graf van Antonius Johannes Maria van Liemp. En u heeft hier een speciaal verhaal over, vertel u.
4: Klopt, hij is de enige vlieger. In die tijd hadden ze nog geen piloten, maar werden de piloten vlieger genoemd. Hij is de enige vlieger die hier begraven ligt tussen allemaal landmachtmilitairen. En dat komt omdat hij hier op 12 mei 1940 samen met 2 andere vliegtuigen een aanval moest doen op de Duitsers die hier op de Grebbeberg aan het aanvallen waren. Daarbij zijn 2 vliegtuigen verongelukt, waaronder het zijne. 1 vliegtuig is min of meer heel eens teruggekeerd naar de basis. Anton is met zijn waarnemer en zijn vliegtuig geland bij Wageningen. Toen hij geland was, kwamen er meteen Duitsers aanstormen. Zijn waarnemer Theo Vriends die dook weg in zijn zitplaatsje. Toontje sprong uit het vliegtuig, zwaaiend met zijn wit zakdoek, maar werd toch meteen neergeschoten door de dolle Duitsers die aankwamen rennen.
3: En dan even over de locatie verder, want we staan dan hier bij het militair ereveld Grebbeberg. Wat maakt deze locatie nou zo bijzonder?
4: Nou, de locatie aan zich, er is natuurlijk hier keihard gevochten 3 dagen lang door alle militairen die hier mobilisabel gesteld waren en het tegen de vijand moesten opnemen. Zij moesten Nederland verdedigen tegen de oprukkende Duitsers. Het militair ereveld bestaat uit 800 graven op dit moment. Er komen af en toe nog graven bij, omdat mensen van elders toch ook hier ondergebracht kunnen worden. Oorspronkelijk zijn hier meer dan 400 Nederlandse militairen begraven die waren gesneuveld hier op de Grebbeberg.
3: Want het was natuurlijk eerst niet zo netjes op een rij neergelegd, neem ik aan, of wel de graven hier.
4: In eerste instantie wel. Alleen, ja, er stonden er nog geen kruisen natuurlijk. Er stond meestal een geweer met de loop in de grond met een helm erop of een paar schoenen erbij. Van de betreffende militair die daar begraven lag. En later zijn daar kruisen bij gezet, houten kruisen in eerste instantie.
3: En er zijn natuurlijk wel meerdere slagvelden in Nederland geweest, maar niet iedere plek heeft zo'n begraafplaats. Hoezo is dat hier wel, of hoezo hebben sommige plekken dat juist niet?
4: Nou, hier zijn de meeste militairen tegelijkertijd gesneuveld in de oorlog, het begin van de oorlog. En langs de hele Grebbelinie zijn natuurlijk ook andere militairen gesneuveld die in de Grebbelinie hun land verdedigden. die zijn ook allemaal hierbij gezet. Op andere plekken in Nederland vind je militaire oorlogsgraven, maar die hebben een andere oorsprong.
3: Wij zagen ook dat hier een dodenherdenking ieder jaar plaatsvindt.
4: Hier op het Ereveld wordt op 4 mei, ook in de avonduren, worden de gesneuvelde militairen herdacht. En daar wordt een krans gelegd door alle militaire vertegenwoordigers en provincie en gemeente. En allerlei organisaties die gelieerd zijn aan Defensie.
3: Voor ons heel lang geleden. Wat maakt nou zo belangrijk dat ze nog herdacht worden?
4: Het is heel lang geleden natuurlijk, maar nog iedere dag actueel. En waarom? Omdat wij oudere generaties dit meegemaakt hebben, of onze ouders hebben het meegemaakt. Wij zijn grootgebracht met de verhalen. Die verhalen moeten we door blijven vertellen om te voorkomen dat de jeugd oorlog ziet als een videogame. En denkt dat het in het echt ook zo toegaat, maar in het echt schieten ze terug. Nee.
2: Ja, we zijn nu bij de Grebbelinie en hier zien we de loopgraven. Wat vind je ervan?
3: Nou, ik vind het voornamelijk heel klein eigenlijk. Ik had het eerlijk gezegd al iets groter dan dit ingeschat. Het zijn echt hele spannende graven, want ja, in je eentje kan je hier wel doorheen lopen, maar ik denk als je hier al met twee mensen naast elkaar loopt, dat je al het gevoel hebt alsof je in een overvolle bus zit. En hier lopen ze dan gewoon met 400 man doorheen en zo. Dat is niet normaal.
2: En ja, er waren hier ook gewoon allemaal lijken die hier lagen. En daar moest je dan overheen zien te stappen terwijl je door die loopgraven loopt. Ja, ik kan er gewoon echt geen voorstelling bij maken. Echt niet. Nou, we lopen nu weer terug van de loopgraven naar de bus. En we hebben wel heel veel geleerd, toch Arjan?
3: Ja, vooral over hoe gruwelijk het eigenlijk was wat hier allemaal is afgespeeld zo. Zo heb ik er nooit echt bij nagedacht eigenlijk. En hoe groot het verhaal hier is, dat kunnen we eigenlijk niet in dit audio-item volledig vastleggen.
2: Ja, en ook hoeveel mensen hier dan liggen op die begraafplaats. En dan zoveel hebben meegemaakt. En ook zoveel losse personen met losse levens die gewoon verwoest zijn door wat er gebeurd is hier op de Grebbeberg.
5: Yes. Bedankt.

0: Dit was Dance No More van Harry Styles. Ja, Maaike en Arjan zijn intussen de bus uitgestapt en bij ons aangeschoven.
1: Yes.
0: Hallo. Ja, indrukwekkend verhaal. Wat vonden jullie zelf het meest indrukwekkende wat jullie gezien hebben daar?
2: Wat ik echt het meest indrukwekkende vond, is dat we liepen langs die graven en we gingen natuurlijk kijken op de grafstenen. En je zag gewoon echt van die mannen die dan waren geboren in 1920 en overleden in 1940. En heel veel van die mannen die dan eigenlijk onze leeftijd waren, terwijl ze overleden voor de rest van Nederland, voordat wij nu kunnen leven. En dat vond ik wel echt heel indrukwekkend om te zien, dat ze zo jong waren. En gewoon het hele leven, en ook van de familie en zo, stond gewoon op de kop, omdat zo'n jonge jongen dan moest overlijden daar. Dat vond ik echt wel heftig.
3: Ja, en er was ook een andere man die was aan een ander project bezig in het informatiecentrum daar. En dan had je een muur met allemaal foto's van mensen die daar op de begraven lagen. En dat was eigenlijk heel mooi in de weg om te zien dat je gewoon allemaal mensen zag. Echt allemaal jonge kopjes eigenlijk. Ja, ik kan het niet zeggen, want ik ben zelf ook nog jong natuurlijk. Maar het zijn eigenlijk allemaal jonge kopjes die je gewoon aan de muur ziet hangen en die daar liggen.
0: Ja, dat zie je.

0: ook in Bosnië gevochten bij de landmacht. Hoe lang was dat?
1: Hij heeft 36 jaar bij de landmacht gezeten en is ook in Bosnië gevochten. Dus dat is ook zijn interesse voor historie en alles wat daarmee te maken heeft, komt denk ik daar ook van.
2: Wauw.
3: Ja, wauw. Ja. Echt heel indrukwekkend. Maar wat is nou echt iets jullie nog niet wisten voordat jullie het item gingen maken?
0: Ja, ik denk bij die begraafplaats. Je hebt ervoor echt een best wel brede groene strook van gras, zeg maar. En dat past erachter komen alle graven na een paardje. En dat is eigenlijk, werd aan ons verteld, dat hebben we dus niet in het item kunnen verwerken, maar het werd aan ons verteld, de voorste strook lagen alle Duitsers vroeger. Alleen die zijn nu allemaal overplaatst naar Duitsland. Maar dat is dus de reden waarom een hele gewoon een grasstrook voor de graaf van Nederland was dicht.
3: Zat er dan ook een bordje bij van hier lagen allemaal Duitsers? Of dat
0: het was eigenlijk geen één manier om achter die informatie te komen, behalve dat Ad het had verteld aan ons.
1: Ja. Maar Ad vertelde ook dat er ook geen andere militairen daar lagen of geen andere soldaten daar lagen, behalve Nederlanders. Echt alleen maar Nederlanders liggen daar. En wij verwachten ook wel dat er meer verschillende nationaliteiten zouden liggen.
3: Ja, want jullie bedoelden ook dat die loopgraven echt super klein waren. Dat je als één persoon er wel makkelijk doorkom, maar met twee wordt het al krap. En hoe voelde het voor jullie om in die loopgraven te staan? Weet het ook wat daar afspeelde?
0: Ja, misschien is het beste dat jij een beantwoord, want je bent langer dan mij.
1: Nou ja, we stonden daar echt, maar het was echt, de hoogte was echt 1,5 meter. Het was echt heel klein. Dus ik liep daar ook en ik dacht, als ik hier gewoon rechtop sta, dan zou gewoon vanaf mijn schouders tot aan mijn hoofd gewoon beschoten kunnen worden, zeg maar. Dus ze moesten ook al kruipen. En dan met zoveel mensen, gewoon dat besef. Ja, dat was echt best wel
0: heftig.
3: Ja, voor jou, Arjan?
0: Ja, het was gewoon, je probeert het half een beetje in te beelden. Ja. Dat daar dan gevochten zou worden. En dat je daar half door dat ding heen moet kruipen. Ik heb het zelf niet gedaan. Maar je zou het best maar moeten doen, zeg maar. En inderdaad, jij ook benoemde met al die lijken en zo. Ja. Niet te veel over nadenken.
1: Nee, het is echt heftig. Nee,
2: het is een indrukwekkend verhaal, zeg. Dank jullie wel. Wij gaan ondertussen luisteren naar Lemon Tree van de Duitse band Fool's Garden.

0: Ja, dan zijn we alweer aan het einde aangekomen van deze special uitzending.
1: Ja, wij hebben ervan genoten als redactie hoor. En hopelijk jullie als luisteraar ook.
0: Ja, dit is aan het einde van het Ede 2026.
1: Het is wel echt crazy hoe snel de tijd voorbij is gegaan hoor. Niet normaal. Lieske, wat vond jij het leukst om te doen?
0: Ja, presenteren met jou natuurlijk.
1: Ja? Ja, insgelijks hoor. Insgelijks. Ja, het was ook een hele goede afsluiter van dit blok natuurlijk.
0: Ja, en lieve luisteraars, super bedankt. En ja, tot volgend jaar dan.
1: Tot volgend jaar.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dit is de nieuwste single van Sinneke, Ik doe wat ik wil. Het nummer verscheen in mei 2026 en sluit naadloos aan bij haar vertrouwde stijl binnen het Nederlandse levenslied. Met haar warme, karakteristieke stem brengt Sinneke opnieuw een herkenbaar en persoonlijk lied. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op 1 Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wilt u reageren of verzoekjes aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Deze week draaien we een verzoekje van collega Evert-Jan van Beek. Hij presenteert iedere dinsdag zijn programma Abelion Music. En hij koos een nummer van Erik de Jong, beter bekend als Spinvis. Evert-Jan omschrijft zijn keuze als volgt. Het is soms echt een kunstenaar met woorden. Dat viel mij ook op bij het nummer Lente 22. Hij weet zinnen zo met elkaar te verbinden dat alles als vanzelf elkaar overvloeit. En voor mij is het daarom een genot om naar hem te luisteren. Hier is Spinvis samen met Saartje van den Kamp, Lente 22.

0: Dit is Gezellig Hollands.
1: Oh, we gaan beginnen.

0: Dit was Kees Haak met Honky Tonky Pianissie hier in de radioversie. Het nummer verscheen in 2016 en is een moderne en feestelijke bewerking van de bekende klassieker van zijn vader, Nico Haak uit de jaren 70. In deze uitvoering brengt Kees Haak een eerbetoon aan het muzikale erfgoed van zijn familie in een frisse en toegankelijke stijl.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Dit is Wil Verdi met Kleine Hartendief. Het nummer verscheen begin jaren 50 en werd rond 1952 uitgebracht en later ook op single in 1953. Het lied is een Nederlandstalige bewerking van het internationale nummer My Truly, Truly Fair en past binnen het genre van het levenslied en hoge amusementsrepertoire uit die periode. Wil Verdi, een van de bekendste Vlaamse artiesten van zijn tijd, stond bekend om zijn warme stem en zijn brede repertoire, variërend van lichte muziek tot cabaret.

0: Dit waren de drieërs met Los Vast. De single verscheen in mei 2026 en is ontstaan in het televisieprogramma Onvergetelijke Liedjes, waarin artiesten werken met onuitgebrachte nummers van andere acts. Voor Los Vast gingen de drieërs aan de slag met een demo van de groep Broederliefde, die ze verder hebben uitgewerkt tot een eigen uitvoering. Het resultaat is een zomerse reggae-achtige track met frisse sound, waarin wordt gezongen over de liefde die soms ingewikkeld is en dan weer verrassend eenvoudig kan zijn.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Deze week is dat O'Gene. O'Gene bestaat uit drie zussen, Lisa, Amy en Shelley. Paul, ze werden geboren in Dordrecht en groeiden op in het Brabantse Fine Art. Al op jonge leeftijd stonden ze samen te zingen en dat gingen ze opvallend goed af. Muziek zat echt in de familie. Hun vader hielp met het schrijven van nummers en hun moeder bedacht choreografieën. Hun carrière begon in 2007 toen ze nog optraden als Lisa, Amy en Shelley. Met hun zelfgeschreven lied Adem in, Adem uit deden ze mee aan het Junior Songfestival. Ze wonnen de nationale voorronde en mochten Nederland vertegenwoordigen op de internationale podium. Daarmee begon hun muzikale reis. In 2014 kwam een nieuwe stap. Ze veranderden hun naam in O'Gene. De naam werd een bijzondere betekenis. De O staat voor bloedgroep van hun moeder en O'Gene wijst naar degene die als zuster verbinden. Datzelfde jaar deden ze mee aan The Voice of Holland. Met hun perfecte samenhang maakten ze grote indruk en ze wonnen als eerste groep ooit de talentenshow. Daarmee was hun grote doorbraak een feit. Na hun overwinning volgden de hits zoals Magic, Clown en Het is Over. Ook in het programma Beste Zangers lieten ze zich zien hoe sterk en emotioneel hun optredens zijn. In 2017 bereikten ze een hoogtepunt en vertegenwoordigen Nederland in het Eurovisie Songfestival met Lights and Shadows. Een persoonlijk emotioneel nummer. Ze haalden de finale en eindigden op een mooie 11e plaats. Dat jaar ook een moeilijke periode omdat hun moeder overleed. Toch bleven de zussen sterk en gingen ze door met muziek en maken gesteund door hun hechte band. Vandaag de dag staat O'Gene bekend om hun driestemmige zang, hun emotionele nummers en hun sterke familieband. We beginnen nu met voor hun bekendste nummer Het is Over. Dit nummer werd bekend door het programma Beste Zangers, waarin O'Gene het zong als eerbetoon aan Jeroen van der Boom. Hun uitvoering maakte enorm indruk en werd een grote hit. Daarna luisteren we naar Veel te Snel. Deze single uit 2022 is een vrolijk Nederlandstalig nummer, geschreven door de zussen zelf samen met hun vader. Het verscheen rond de theatertour Samen Uit, Samen Thuis en laat opnieuw hun sterke samenhang horen. Hier is O'Gene.

Is één vallei.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: En dan nu iets totaal anders. Tijd voor een stukje Nederlandse cabaret-humor van Herman Finkes. Herman Finkes is een bekende Nederlandse cabaretier uit Twente, beroemd om zijn droge humor en slimme woordgrappen. Zijn stijl is rustig, maar vaak verrassend en soms een beetje absurd. In dit nummer, De Autoverkoper, neemt Finkes ons mee naar de alledaagse situatie. Iemand die een auto probeert te verkopen, maar zoals we dan aan van hem gewend zijn, loopt dat niet helemaal normaal. In plaats van een logische verkoopgesprek gebruikt hij overdreven uitspraken, onverwachte wendingen en grappige redeneringen. Daardoor wordt het gesprek steeds absurder en juist dat maakt het zo leuk om naar te luisteren. Het stukje laat op humoristische manier zien hoe verkopers soms dingen mooier proberen te maken dan ze zijn. En hoe de taal op een slimme manier gebruikt kan worden om mensen te overtuigen. Of juist in de war te brengen. Kortom, een klassiek voorbeeld van Finkes humor waarin een gewone situatie verandert in iets compleet verrassends.
2: Autoverkopen, dat lijkt me nog steeds het mooiste werk wat er is. Want weet je, als autoverkoper ben je er niet om een auto te verkopen. Wel nee, je bent ervoor om samen met de klant een vervoersprobleem op te lossen. Maar dat is mooi werk. Stel, u heeft een auto nodig. Uw oog is daarbij gevallen op ons bedrijf. Gefeliciteerd. Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid... Proost. Een enorm uitgebreid... Ja, dat is... Dat is het nadeel van een airco in een auto, maar... Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid GTI-gebeuren. Veel mensen zeggen zo'n GTI-verhaal, is dat de extra kosten wel waard? Dan zeg ik op mijn beurt, dat ligt er maar aan hoe u uw geld wenst te besteden. Kijk, uit een onderzoek van de vereniging Eigen Huis bijvoorbeeld is gebleken dat veel huiseigenaren, honderden, wat zeg ik, soms zelfs duizenden guldens uitgeven aan een dakgoot, terwijl ze er zelden of nooit in zitten. Uw oog is gevallen op deze zescilinder GTI. Ik vind dat u hiermee een goede keuze hebt gedaan. Waarom vind ik dat eigenlijk? Dat vind ik omdat deze wagen standaard is uitgerust met een airbag. Weet u, ethisch gezien is zo'n opblaasbaar luchtkussen geplaatst in de stuur nog helemaal geen eenvoudig geval. Een zwager van mij bijvoorbeeld kocht ook een auto waar standaard zo'n luchtkussen was geplaatst. Mijn zwager heeft dat luchtkussen uit de auto laten verwijderen. Want mijn zwager redeneert, wanneer ik een ongeluk krijg, wil ik niet hebben dat ik het wel overleef en mijn vrouw niet. Voor het standpunt is wel wat te zeggen natuurlijk, maar de redenatie klopt niet helemaal, vind ik. Nee, want hoe gaat dat in het moderne relatie gebeuren? Ene keer rijdt de man, andere keer rijdt de vrouw. Wanneer ik gedronken heb bijvoorbeeld, rijdt altijd mijn vrouw. En wanneer krijg je de meeste ongelukken? Wanneer je gedronken hebt. Oh, niet nodig, niet nodig. Niet nodig, service van de zaak. Als derde en laatste punt wil ik niet onvermeld laten dat deze wagen beschikt over bijzonder veel beenruimte. En ik zeg altijd maar, wie haar benen spreidt, spreidt gezelligheid. Ja, mooi werk hoor, mooi werk. Autoverkoper, dat lijkt mij... Mooi werk. Ik zou daarom ook zeggen, als u dit even ondertekent, dan mag u zich de gelukkige eigenaar noemen van deze zescilinder GTI. Neemt u mijn pen maar. Ik heb altijd twee balpennen bij mij. Dat is typisch, hè. Ik heb altijd twee balpennen bij mij. Ik heb altijd twee balpennen. Gewone balpen en een bijbalpen. Jacqueline. Ach, Jacqueline, je tik je dit even uit. Gewoon standaard contractje voor meneer. Standaard contractje. Je weet wel, heden, 3 augustus, etcetera, etcetera, etcetera. Hè? Ja hoor, etcetera is met een C. Nee, niet met een S. Dat is hartstikke fout. Fout is met een V, ja. Ja, fout is met een F, maar hartstikke fout is met een V. Ja, mooi werk. Autoverkopen, dat lijkt me echt...
0: Dit is Gezellig Holland, met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Je had gezegd, ga terug. Je moet niet op mij vertrouwen. Maar jij bent deel van mij. Hoe kan ik zonder

Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte.

0: Dat was een mooi en rustig nummer van Leonie Meijer. In 2026 bracht zij het lied Mijn Land is Jouw Land uit. Een Nederlandse versie van het nummer van Stef Bos. Het lied gaat over verbondenheid en thuisvoelen. Het laat zien dat thuis niet alleen een plek is, maar vooral waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt accepteren.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En dan nu een echte klassieker uit de jazz. Je hoort Petit Fleur van Peter Schilpoort, een Nederlandse klarinist en leider van de Dutch Swiss College Band. Dit nummer werd door hem opgenomen in 1959. De melodie komt oorspronkelijk jazzmuzikant Sidney Beckett uit 1952 en groeide uit tot een wereldberoemde jazzstandaard. Petit Fleur betekent een klein bloemetje en staat bekend om zijn rustige, emotionele en herkenbare klank.

0: En dat was een vrolijk Nederlandstalig duet. Je hoorde Niemand Zoals Jij van Kurt Krabbé samen met Ronnie Tober. En deze versie kwam uit in mei 2026. En is een nieuwe frisse uitvoering van het originele nummer van Ronnie Tober uit 2012.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En dan nu een frisse nieuwe stem van de Nederlandstalige muziek. Je hoort Vrij en Bij Jou Zijn van Tatjana Roffel. Dit nummer kwam uit in 2026 en is haar allereerste single. Het is een moderne versie van een bekende klassieker van Benny Nijman, maar dat is met een eigen warme en persoonlijke twist.

Adres daarvoor is gezellighollandsapenstaartje1@lei.nl. Wilt u het programma nog een keer terug horen? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon1Verlei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een medley van herkenbare klassiekers. Je hoort de Carpenter medley van Saskia en Serge. Een bekend Nederlands zangduo dat al sinds de jaren 60 samen muziek maakt. In deze medley brengen ze een mix van herkenbare nummers van de Carpenters zoals Sing en Top of the World. Samengevoegd tot één sfeervol geheel.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: En deze week zijn we gestart met Scruti Politi met Absolute. En vervolgens worden we de Moody Blues met Night in White Satin. Daarna was het de beurt aan Stargard met Team From Which Way Is Up. Vervolgens worden we Carol Williams met Love Is You. Daarna was het de beurt aan Rod met Shake It Up. En vervolgens Cybill with When I'm Good and Ready. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje trends. En dat was Vincent de Moor met Fly Away. Samenstelling Adrie Speckley. We'll be right back.

0: Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: avond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
1: This is Dance Experience.
2: Nou?

Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier op de donderdagavond bij Eenvallei. Met vanavond hele erg lekkere muziek, al zeg ik het zelf. Ja, zoals de vaste luisteraars van dit programma wel weten, zijn wij best wel fan van de producer, remixer Dario Caminita. En vanavond gaan we een speciaal van al zijn heerlijke remixen maken. En vandaag is ook zijn nieuwe album uitgekomen. Deel nummer 14 van de Revive Classics serie. Dus ja, je hoort wat van zijn nieuwe remixen. Je hoort nog heel veel lekkere oude remixen. Dus alle reden om de aankomende 2 uur gewoon lekker te blijven luisteren naar dit radioprogramma Dance Experience. En natuurlijk nog nieuws over de mixmarathon die we aanstaande zaterdag gaan doen hier bij Eenvallei. En de mixer van vanavond, dus alle reden om te blijven luisteren naar Dance Experience.

0: Precious Little Diamond, Fox to Fox. En ja, dit nummer is echt door alle grote op aarde al geremixed. Maar ja, hij heeft er toch weer een heerlijke uitvoering van kunnen maken. Dus ja, dan ben je een grote en dan ben je een goeie. En dan draaien we jou hier bij Dance Experience. Goedenavond, heren.
1: Hoor jij mij?
0: Ja, ik hoor jou wel.
1: Dat is heel mooi, want ik jou niet.
0: Nou, dat is nog veel beter. Nu wel.
1: Hallo?
0: Hallo.
1: Ja, nu hoor ik jou wel.
0: Kijk, hè, mooi.
1: Hallo. Maar ik hoor geen muziek meer als die nog...
0: Nee, die staat uit.
1: Maar die is ook al klaar.
0: Ja, okay, dat is al lang klaar.
1: Okay, dus, ja, nee, mensen dat de muziek stopt, hoor ik jou in één keer.
0: We zijn al bijna een kwartier bezig. Ik weet niet, hoor, maar...
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja, mooi, hè?
1: Ja.
0: Hey, maar heren, goedenavond. Leuk dat jullie er weer zijn. En fijn dat je er ook weer bent, Mike.
2: Ja, van weg geweest ben ik weer terug.
0: Ja, daarom was even een weekje weg. Maar ja, je hebt wel gewist vorige week. Dus we hadden een lekkere uitzending samen met Adrie. Dus ja, dat was zeer de moeite waard. En die is nog terug te beluisteren. Adrie is lekker op vakantie. Dus die moest even een weekje bijkomen van het feit dat hij bij ons in de studio is geweest. Dus kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen, denk ik. Maar goed, heren. Vanavond hebben wij een Dario Caminita-avond. Kortom, we gaan de hele avond heerlijke remixen van hem draaien. En ja, vandaag is ook zijn nieuwe album uitgekomen. Deel nummer 14 van de Revive-serie. Dus daar gaan we heerlijke nieuwe tracks van draaien. We gaan nog een aantal oude tracks van hem draaien. Dus ja, dat belooft weer een heerlijk lekker avondje te worden.
1: Klinkt goed.
0: Ja, toch? En we gaan straks natuurlijk maar eens uitgebreid praten over wat we zaterdag allemaal hier in de studio gaan uitspoken. Want het komt nu wel heel dichtbij.
1: Klinkt goed.
0: Ja, toch? Dit is een heerlijk nummer. Michael Jackson, PYT. Oftewel Pretty Young Thing.

0: Ja, lekker nummer PYT van Michael Jackson. Oh, wat een lekkere muziek. En de heren komen ook weer langzaam terug de studio in druipen. Ja, die zijn heel druk bezig met de voorbereiding voor zaterdag. Dus,
1: ja, achter de schermen zijn we alvast wat dingetjes aan het doen.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Goed begin is het halve werk, zeggen ze.
0: En dus, gaat het goed komen voor zaterdag? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Misschien
0: mensen thuis ook wel. Maar.
1: We zijn op dit moment nog op zoek naar een zeer essentieel stuk technologie dat wij niet kunnen vinden. Dus daar hangt het nog een beetje van af. Maar als die op tijd boven water komt, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Nou, dan duimen we maar in de hoop dat het goed komt, toch?
1: Ah, vast wel. En anders dan vinden we altijd wel weer een soort van creatieve manier om daar omheen te werken, denk ik.
0: Ja, zeker wel. Hey, maar over zaterdag gesproken. Oliver Cheatham die heeft daar een heerlijk nummer over gemaakt. Get Down on Saturday Night. Nou, dat is wel lekker van toepassing op ons. En Dario die heeft daar weer een heerlijke remix van gemaakt. En die gaat dan weer zo. Dus lekker hier bij Dance Experience vanavond. Allemaal lekkere, heerlijke remixen. En daar worden wij wel blij van, denk ik.
1: Zeker.
0: Nou, dan gaan we het straks maar zo een klein beetje vast beginnen over wat we zaterdag nou precies allemaal gaan doen. En wat de mensen kunnen verwachten, denk ik.

Oeh, wel een heerlijke plaat van Oliver Cheatham. Get Down Saturday Night. And we can't wait to Saturday to begin. Nou, dat klopt. Want we hebben er heel veel zin in aanstaande zaterdag. En gelukkig het essentiële deel wat ze zochten is gevonden. Dus het gaat zoals het er nu naar uitziet helemaal goed komen. Dus ja, we gaan je straks even wat ins en outs geven over wat we allemaal gaan doen. En we gaan je later in de uitzending nog vertellen wie er allemaal komen. En wanneer ze gaan draaien. En ja, ook waar je het allemaal kan volgen. Dus ja, alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze uitzending van Dance Experience. En we hebben natuurlijk de hele avond lekkere muziek, zoals we de hele avond al vertellen, van Dario Caminita. Zoals deze van de Brothers Johnson. Stamp. Alweer zo'n heerlijke, lekkere disco classic. En nog een nieuwtje over vorige week. We kregen de vraag van een luisteraar wat de uitvoering was van Evelyn Thomas van High Energy, welke we als eerste nummer draaiden vorige week. Toen Adrie te gast was bij ons in de studio. En dat was de original 12-inch uitvoering voor alle volledigheid. Heb jij nou ook zo'n vraag van dat je vraagt van joh, wat is dat nummer wat je daar draaide? Of welke uitvoering? Stuur even een mailtje naar info@dancex.nl of ga even naar de kanalen van naar de website van Eenverlei, www.eenverlei.nl of xon.nu. En stuur even een mail.

Ja, wie hier ook wel heel erg blij van wordt, denk ik, namens of behalve mijzelf en Joshua en Mike, is Sean Verheer. En die is ook wel volgens mij groot liefhebber van dit soort muziek. Maar ja, waar houdt hij niet van? Want de kennis van die gast is zo ontzettend groot. En

Dat was een leuke uitzending. En wie weet gaan we nog wel een keer zo'n leuke uitzending met hem maken. Dus genoeg over muziek te vertellen. Ook deze, The Adventures of Stevie V, Dirty Cash.

Let the music play, Barry White met zijn ongelooflijk herkenbare stem. Ja, en zo vragen is alles voor elkaar en zo blijkt er toch nog van alles weer te moeten zoeken en doen. Dus de jongens zijn even heel druk achter de schermen bezig in voorbereiding op zaterdag. Betekent gewoon dat wij doorgaan met lekkere muziek draaien. En dat doen we met deze geweldige track van de Bee Gees. More Than a Woman, hier bij Dance Experience. Met vanavond allemaal heerlijke remixen van de producer en remixer Dario Caminita.

More Than a Woman by the Bee Gees. Heerlijk nummer hier. Ja, en goed. We gaan straks de tweede uur gaan we maar eens heel uitgebreid praten over de Dance Experience Mix Marathon die we zaterdag hier in de studio's gaan houden. Want de jongens zijn op dit moment nog even druk om de laatste puntjes op de i te zetten en het laatste spelletje bij elkaar te zoeken. En dan gaan we straks in de tweede uur maar eens even heerlijk aan de tand voelen van nou, wat jullie als luisteraar en als kijker, want dat is het bijzondere van deze avond. Je kunt niet alleen meeluisteren die avond, maar je kunt ook meekijken hier in de studio. Want we hebben dus ook een hele goede videoverbinding met verschillende cameraopstellingen, zodat je heel goed kan zien wat de DJ's aan het doen zijn en hoe ze het aan het doen zijn. Dus ja, dat is alleen maar lekker. En mooi. Dus ja, ik zou zeggen, kijk en luister zaterdagavond vanaf 6 uur mee tot de klok van 2 uur in de nacht. En dan gaan we 8 uur lang gaan we live hier vanuit de studio's van Eenvallei. Gaan we dus een videostream opzetten via Twitch. En we gaan natuurlijk via de radiokanalen van Eenvallei gaan we uitzenden. Dus je kunt op alle mogelijke manieren meeluisteren naar de Mix Marathon Live editie 2026-1. Dit is Bob Marley, Could You Be Loved?

Would You Be Love, Bob Marley en The Wailers. In een heerlijke remix hier bij Dance Experience. En zo langzaamaan gaan we alweer richting de klok van 8 uur. En straks in de tweede uur nog veel meer nieuws over de DanceX Mix Marathon live editie die we aanstaande zaterdag 30 mei hier vanaf 6 uur 's avonds gaan organiseren in de studio. Dus dan hoor je alle ins en outs, wie er komen, wat we gaan doen en hoe je het kunt volgen. Dus tot straks na het nieuws van 8 uur met nog veel meer heerlijke muziek van Dario Caminita. En de update. En natuurlijk de mixen die wij vanavond nog uitgezenden tot de klok van 12 uur.

0: van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de

0: kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven. En gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Ja, zo zijn we aangekomen in de tweede uur van Dance Experience van deze donderdagavond. De 28e mei.
1: Nog steeds met Dario Camanita.
0: Juist. En heren, hoe staat het ervoor voor aanstaande zaterdag?
1: Nou, ik ongeveer een half uur geleden, toen nam ik even een klein uitstapje om wat dingen te testen. En toen verliet ik de studio met een wit t-shirt. En inmiddels heb ik een zebra t-shirt. Dus
0: kijk, jij bent in alle donkere stoffige hoekjes aan het zoeken geweest.
1: Ja, de apparatuur was iets minder schoon dan ik rekening mee hield. En mijn witte t-shirt ook rekening mee hield. Ja, dus,
2: dat is de curse, hè?
1: Ja, dus voor de rest best wel goed. Dat ding waar ik het net over had, die potentieel vermist was, die is inmiddels boven water gekomen. Hij ligt alleen nog een beetje vast met wat kabels. Dus nu is het nog wachten op toestemming dat we hem ook los mogen maken. En dan komt het helemaal goed.
0: Nou, dat is mooi.
1: Mogen we hem niet losmaken, dan hebben we nog een leuke uitdaging, zoals ze dat noemen.
0: Maar uitdagingen zijn om opgelost te worden, dus dat komt helemaal goed.
1: Daarom.
0: Nou, mooi hoor. En verder, wat kunnen we een beetje verwachten zaterdag?
1: Nou, wat kunnen we verwachten zaterdag? Allereerste Dance Experience. Nou, hè, shocker. Daarnaast, goede muziek. Zou ook geen verrassing moeten zijn.
0: Nee, want we hebben de geweldigste DJ's van Nederland binnen ons huis.
1: En wel geteld 8.
0: Nee, dus 7.
1: 7?
0: Ja, eentje die is wat minder.
1: Ja, ook, ja. 7 goede DJ's en 1 wat mindere inderdaad. Maar 8 DJ's totaal in ieder geval.
0: Ja.
1: Verder een livestream.
0: Ja.
1: Met een mooi lichtplan op de achtergrond van die livestream. Dus zeker waard om te kijken, mocht je normaal gesproken alleen via de radio luisteren.
0: Ja.
1: En in de studio een hoop gezelligheid. Ja, ben je er niet bij, dan moet je dat maar van me aannemen. Wil je er wel bij zijn, stuur dan een mailtje naar info@dancex.nl. Ook al draai je geen set die avond, er is altijd te kijken wat er mogelijk is. Dus voel je niet verlegen. En als het je echt leuk lijkt om te komen kijken, laat het gewoon even weten. En nou, wie weet kunnen we jou gewoon als gast in de avond ontvangen. En kun jij gewoon vanuit backstage kijken hoe de mixmarathon vanuit hier verzorgd wordt.
0: Ja, en wie weet ben jij wel onze volgende mixer op de volgende mixmarathon. Dus wie zal het zeggen?
1: Zeker.
0: Dus mailtje naar
1: info@dancex.nl.
0: Nou, dat is mooi.
1: Nou, verder. Wat kun je nog meer verwachten? Veel meer denk ik ook niet. Maar ik denk dat zo al met al wel genoeg is om naar uit te kijken voor aanstaande zaterdag. Van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts.
0: Ja, en dan kun je een tipje van de sluier oplichten met hoeveel camera's zijn we te bekijken?
1: Wij zijn... Even kijken, Mike. Ik kijk jou nu ook even aan. We hebben er eentje, 2, 3, 4, 5. Ik tel er 5. In ieder geval 5 camera's die jullie te zien krijgen. Wij hebben waarschijnlijk nog een 6e camera, maar die is meer voor ons om wat dingetjes in de gaten te houden.
0: Ja.
1: Zoals jou, als jij als visite komt, dan kunnen we jou daarmee... Nee, dat is flauw. Nee, we hebben wat metertjes in de studio waar we even beeld op moeten hebben.
0: Ja.
1: Dus nee, wij hebben de backstage 6, maar er worden 5 camera feeds live uitgezonden. Niet allemaal tegelijkertijd, het zou wel heel intens zijn, maar genoeg verschillende leuke hoeken in de studio om op te zoeken met die camera's. Dus dat belooft wat te worden. En we hebben internetcamera's, we hebben USB webcams, we hebben zelfs een professionele GoPro. Nou jongen, het
0: kan niet op.
1: Gevarieerd beeld, gevarieerd DJ aanbod, gevarieerde muziek, heerlijk man.
0: Ja, maar nou komt het. Waar kunnen ze zien?
1: Nou, dat kunnen ze zien op twitch.tv. Dus dat is Twitch, twitch.tv van televisie. /dance experience. Dat is dus experience zonder E. Dus dat is twitch.tv/dance experience. En dan kun jij het gewoon live zien.
0: Ja, en gaat dat even te snel? Ga dan even naar de Facebookpagina van Eén Vallei. Daar vind je ook de post voor de mixmarathon. Daar staan ook de links nog een keer bij. Zowel voor radio als voor de Twitch stream. Dus dan kun je daar via de Eén Vallei kanalen op Facebook kun je dat ook vinden. Dus mocht je er willen lezen. En dan kun je al stiekem een beetje kijken wie er komen. En dat soort dingen. Dus het wordt weer echt een fantastische avond, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, en misschien gaan we die avond ook nog wel wat kleine previews laten zien. Wat we hier in de studio uitspoken. Via Facebook Live. Dus hou dat ook even. Hou de Facebookpagina van Eén Vallei in de gaten. En dan kun je alvast een beetje sfeer proeven. En dan kun je onder andere de ja, de links vinden naar zowel Twitch als onze livestream voor radio. Dus er is geen reden om ons niet te zien, laat ik het zo zeggen.
1: Nee. Dus ja, in principe, ja, Mark en ik die voelen ons wel confident, zoals ze dat dan mooi noemen. De DJ's, die ja, hopelijk ook.
0: Ja, die zijn er klaar. Ik heb vandaag met alle DJ's nog even contact gehad. En ze zijn er echt, maar dan ook echt allemaal klaar voor. Dus,
1: ik heb maandag ook nog met iemand contact gehad.
0: Ja?
1: Ja, ik liep met Mike op het circuit. Kom in één keer Jason tegen. Ik heb Mr. Joe Evico.
0: Ja, ik hoorde het, ja. Dus, ja. Nou, dat heb ik toevallig vandaag ook nog. Hij heeft het trouwens niet gezegd, dus dat wel.
1: Maar... Nou, ik heb maandag van hem begrepen dat hij er hartstikke klaar voor was. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, jongen. En zin in had. Dus,
1: Yo, hij had er zeker zin in. Hij schrok zich alleen even helemaal kapot dat het toch echt aanstaande zaterdag al is. Hij dacht, oh, doe nou. Ik zal geen dubbelplanning, toch? Nee. Maar ik dacht dat het nog langer duurde. Maar volgens mij was hij er al klaar voor. Dus, nou,
0: ja, en dat wordt weer een feestje. Want dit wordt de derde keer dat hij bij ons... in de mixmarathon kom, maar elke
1: keer... Nog geen
0: keer
1: teleurgesteld, die jongen.
0: Nee,
1: dat
0: was elke keer een reparatie van de plafondplaten, zeg maar. Dus,
1: zeker.
0: Dus dat wordt weer lekker. Nou, we gaan straks gaan we het maar eens over hebben wie er dan allemaal komen en op welke tijden ze gaan draaien. Dus, en natuurlijk nog steeds lekkere muziek van Dario Caminita.
1: Lekker hoor.
0: En onder andere deze van CC Peniston. Finally. Want het is a finally time. That Saturday night is the night to be here or be there. And listen to Dance Experience, the Mixed Marathon live. Zoiets, hè?
1: We gaan in één keer Engels praten, joh.
0: Ja, ik denk hou hem even een beetje in de finally toe, zeg maar.
1: Oké.
0: Okay. Ja, je weet maar nooit wie er luistert trouwens, hè?
1: Zeker.

0: En toen was het finally stil in de studio hier zo. Ja, dat gaat weer snel, Mike.
1: Ja, dat gaat soms wel heel snel.
0: Maar goed, maakt niet uit. Lekkere muziek, C.C. Pennington. En ben je er ook een beetje klaar voor, Mike? Want je was net een beetje stil. Joshua was vooral antwoord, maar...
1: Ja, ik ben best wel klaar voor, denk ik.
0: Ja, ik hoorde al stiekem van alles voorbij komen dat je druk was met van alles en nog wat.
1: Dus, zeg wat wel.
0: Dus ja, dat wordt alleen maar leuk.
1: Ja, dat komt zeker goed.
0: Nou, ik ben gewoon echt heel benieuwd. Dus ja. En wij gaan nog maar even lekker muziek draaien. En dan denk ik dat we dat dit nummer nog maar eens even door gaan praten over de DanceX Mix Marathon live van aanstaande zaterdag. Wie we allemaal hebben en hoe laat en wat ze gaan doen. Dus eerst maar eens een lekker plaatje. Chains, Lover's Holiday. Ik vind trouwens al een heel geweldig lekker nummer dit.
1: Ik ken hem niet.
0: Ken je hem niet?
1: Nee.
0: Nou, als je hem straks verderop hoort, dan ken je hem wel. Want we hebben hem regelmatig gedraaid, dus die ken je echt wel.
1: Nou, dan gaan we het zien.
0: En dan weet ik gelijk dat jij nooit naar mijn mixen luistert, want daar zit hij regelmatig in. Dus,
1: Oei.
0: Betrapt. Maar goed, blijf lekker luisteren. Straks nog allerlei info over de DanceX Mix Marathon live. En natuurlijk nog heerlijke muziek van Dario.

0: A Lover's Holiday by Chains.
1: Zei ik hier nou van dat ik hem niet kende?
0: Ja.
1: Oh, nee, deze ken ik wel, ja.
0: Je hoorde toch ik al.
1: Ja, nee, ik was van, was dat nou dit nummer? Maar deze ken ik zeker wel.
0: Ja, een heerlijk nummer. Dit lekker groovy disco stamper, zoals dat heet. Maar goed, heren.
1: Dat zijn wij.
0: Ja, zullen we het gewoon eens even gaan hebben over de mixmarathon wie er komen? Want we hebben het er net over gehad wat we gingen doen. En zullen we het er nu gewoon eens lekker over hebben wie er komen?
1: Is goed.
0: Ja, toch? Dacht ik ook.
1: Vertel het ons.
0: Ik ga een muziekje aanzetten.
1: Doe
0: dat. Even eronder. Dat is wel zo leuk. Oké, dan gaan we om 6:00 van start met DJ Amok. Amok.
1: Yippie!
0: Heb je niet gevraagd, denk ik.
1: Nee.
0: Maar goed, maakt niet uit.
1: Nee, maar dat gingen we op de avond doen.
0: Ja, dan gaan we hem vragen. We houden het even op Amok. Ja,
1: of hij moet het echt nu appen of zo.
0: Ja, kan die even...
1: Als die luistert en,
0: ja,
1: en je
0: dat
1: wilt
0: doet
1: het
0: die.
1: Ons nu laten weten, dan...
0: ja, doe even een spraakberichtje en dan weten we tenminste echt... Ja,
1: doe inderdaad even een spraakberichtje en dan kunnen we die gewoon... Oh, E-mok.
0: E-mok.
1: Met heel veel E's krijg ik. E-mok. Dus ja. DJ E-mok. Nee, dat is fout. DJ E-mok.
0: E-mok. Oké, nou, mooi. Duidelijk. Snel, hè, die jongen.
1: Hij is er zo snel bij.
0: Ja, goed bezig. En oké, dat is dus van 6 tot 7 uur. Dan hebben wij van 7 tot 8 uur, hebben we het, en daar hadden we het net al stiekem een klein beetje over, Joe Evico.
1: Mr. Jason.
0: Ja, en dan hebben we even een kleine wijziging in het programma op verzoek van Sarah. Dan gaan we dus van 8 uur tot 9 uur krijgen we dan Sarah's, oftewel Sarah. En zij gaat een heerlijke, ja, een beetje funky, ja, een beetje, nou, gewoon lekkere, heerlijke muziek op een mooie zomerse avond. Dus dat wordt een heerlijke set om naar te luisteren. En ik heb net nog contact met haar gehad en ze is er helemaal klaar voor. Wel zenuwachtig, maar wel klaar voor. Dus dat is alleen maar leuk. Dan hebben wij om 9 uur tot 10 uur hebben wij Mark van Veenendaal. Nou, dat belooft weer een heel mooi reisje te worden door zijn beleving in de muziek, zoals hij het noemt. En ja, we hebben nu een paar keer wat sets van hem gezien. En ik heb hem al een paar keer live mogen zien draaien op feesten en dat soort dingen. En dat belooft een heel mooi avontuur te worden. Dus dat is weer een lekkere. En daarna hebben we van 10 tot 11 uur. En dat belooft ook weer heel veel lekkers te worden. Tommy Virgo.
1: Zeker.
0: Daarom. Dus, maar ik heb geen idee wat hij gaat draaien. Dus ook dat is voor ons ook leuk. Want dan hebben we ook nog een verrassing. Dus als je alles weet is het ook niet leuk, hè? Dan vanaf 11 uur tot 12 uur. En daar ben ik wel weer heel blij mee. Want dat betekent dat we voor het eerst een back-to-back mix duo hebben hier in de studio. En ze zijn er niet voor het eerst. Maar ze gaan wel voor het eerst back-to-back draaien. En dat is DJ Floyd en Paul Sheep. Oftewel Patricia en Paul. PNP. PNP. Ah, ook leuk. Dat is dus om 11 uur. En dan om 12 uur hadden wij staan... DJ Loijs. Alleen helaas kregen we afgelopen week het bericht dat hij het niet ging redden om aanwezig te zijn. En daarop zijn we heel snel gaan schakelen. En daar hebben we kosten nog moeite gespaard. En dan ga ik zelf maar draaien. ik ben heel druk aan de
1: hand. Oh, dus jij was die ene minder kwalitatieve
0: DJ? Ja,
1: maar
0: we sluiten hem weer goed af. Dus dat is even een uurtje doorbijten. En daarna sluiten we weer als een kanje eraf. Dus... Maar goed, we zijn even heel druk van de week aan de gang gegaan om een goede playlist voor te bereiden. En dat is wel redelijk goed gelukt, dus aan de playlist ligt het niet. Dus nu moet het allemaal voor de rest nog lukken. Dus met alle bedrijvigheid en drukkigheid ertussendoor gaan we dus vanaf 12 uur tot 1 uur DJ Cassie live in de studio's hier bij Eenvallei. Dan om 1 uur, en daar ben ik wel heel blij mee, onze vriendin, onze ex-host van het radioprogramma Dance Experience, Petra.
1: Ja, ja.
0: Oftewel DJ Peony. En die komt, ook die is tegenwoordig allerlei reizen door de muziek aan het maken in verschillende stijlen. En een van de stijlen waar ze tegenwoordig in zit is de Turkish House muziek, zeg maar. En daar gaat zij de avond mee afsluiten. En ik heb al wel eens een keer zo'n set van haar gehoord, want ze hebben wel eens zo'n mix voor ons gemaakt. En dat belooft toch wel heel veel lekkers. Dus dat is ook wel een lekkere, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, en dan hebben we denk ik toch wel een hele mooie avond staan. Toch?
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Dus, zaterdagavond vanaf 6 uur tot 2 uur 's nachts. 8 uur non-stop hier vanuit de studio's in Cultura Edea van Eenvallei. De DanceX Mix Marathon Live.

0: Chair met Believe. In de Dario Caminita uitvoering. Lekker. Hey, ik had vanmiddag al even contact met John. En om een beetje te polsen wat hij ging doen. En dat kon van alles zijn. Hij had al een hele set voorbereid. Maar John kennende is hij altijd bezig met sets te verzinnen en te maken in zijn hoofd. En zo komen er ook regelmatig per week meer mixen binnen als dat we überhaupt ooit uitgezonden krijgen. Dus,
1: ik zal je eens wat vertellen. Ik heb gewoon de tracklist.
0: Heb jij eens een tracklist?
1: Die mij per ongeluk in de achtergrond van de foto die hij me net stuurde heeft gestuurd.
0: Oh.
1: Maar ik heb hem beloofd, ik zal niet kijken. En dat zal ik ook echt niet doen, want ik vind het alleen maar leuk als het een verrassing is. Dus ik technisch gezien heb de tracklist, maar ik heb er bewust maar niet naar gekeken. Want dan is de verrassing zaterdag er nog.
0: Nou ja, dat is het ook. Dus
1: ja.
0: Ja, en hij gaat hier een hopelijk lekker setje neerzetten als kick-off voor de Dancex Mix Marathon. Dus, ik kijk dan
1: misschien wel niet naar de tracklist, maar ik heb er alle vertrouwen in.
0: Ja, ook zeker wel. Met gezien de mixen die hij altijd inlevert en maakt voor ons, zeg maar. Want hij maakt ze altijd exclusief voor Dance Experience.
1: Zeker.
0: En daar zijn we heel erg gelukkig mee en dankbaar voor. Dus dat doet hij goed. Helaas is hij niet meer onder ons, want deze beste man maakte...
1: Ja, het is John nog wel hoor.
0: Ja, John wel, maar de artiest die we nu gaan draaien niet. Nou ja, John op dit moment ook niet, want hij is niet bij ons. Dus al zit hij op de achtergrond wel mee te luisteren, dus hij is wel een soort van bij ons. Dus dat dan weer wel. Zoals elke week trouwens, hè, want hij luistert echt bijna elke week.
1: Ja, dat doet hij goed.
0: Dat doet hij zeker goed. Wie het ook goed deed was David Bowie. Let's Dance.

0: En toen was hij afgelopen. Toevallig. Maar goed. Let's Dance, David Bowie.
1: Jij was zo druk aan het dansen, je zag de tijd niet of wat?
0: Ja, ik was even met wat dingen aan het uitzoeken nog. En ja, dan gaat de tijd weer sneller als dat je in de raad hebt. Dus, maar goed, maakt niet uit.
1: En dan draai je nog wel zulke lange nummers en toch niet lang genoeg.
0: Ja, ja, soms heb je dat. Toch?
1: Ja.
0: Dan gaan we naar dit nummer maar eens even bekendmaken wie de mixers zijn van vanavond. Want dat belooft ook weer goed. Want niet alleen zaterdag hebben we geweldige mixers hier live in de studio. Maar elke week van 9 tot 12 uur hebben we altijd drie geweldige mixers die hele goede mixen aanleveren. En die mogen wij dan weer draaien.
1: Lekker hoor.
0: Dus dan gaan we straks maar eens even bekendmaken wie dat deze week weer zijn. Dit is in ieder geval Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman. Ken je?
1: Weet ik niet.
0: Denk het wel.
1: De band wel, maar... Klinkt niet echt bekend, maar...

0: I'm Your Boogeyman, Casey and the Sunshine Band.
1: Ja, deze kende ik dus niet.
0: Niet? Nee?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Oké. Maar goed, de mixen van vanavond zouden we even bespreken. Nou, vanavond hebben we weer drie heerlijke mixen opgestuurd gekregen om te mogen uitzenden. En we beginnen om 9 uur met een heerlijke mix van Donovan Dames. En laatst hebben we Donovan kennis gemaakt met hem en dat was een hele leuke ontmoeting. En dus behalve dat het een fijn persoon is, maakt hij ook heerlijke mixen. En die mogen wij uitzenden, dus daar zijn we heel erg gelukkig en blij mee. Dan hebben we een heerlijke mix weer ontvangen van André van den Dikkenberg. Dat belooft ook weer een lekker feestje te worden.
1: Zeker.
0: Dus dat sowieso. En dan hebben we als afsluiter vanavond weer een heerlijke mix. Een Bloomingdale mix, zoals dat heet. Van PHS, oftewel Wouter Vlieland. En die gaat proberen om de volgende Mixmarathon Live ook hier aanwezig te zijn in de studio. Niet in de studio dan misschien. Maar in ieder geval wel bij de Mixmarathon Live. Dus,
1: Cool.
0: Dus dat wordt ook leuk. Dus hij doet ook heel veel live sets. En het leek hem gewoon een keer leuk om ook bij ons een live set hier te komen doen in de studio. Dus dat wordt weer leuk dan de volgende keer. Maar goed, eerst maar zaterdag afwachten hoe het allemaal loopt. Want hetzelfde geld...
1: Klopt het zo hard, we doen het nooit meer.
0: Dat we het niet meer mogen, dat kan ook nog, hè?
1: Ik hoop niet dat het zo slecht flopt dat we het van de omroep niet meer mogen doen. Maar
2: Het moet er alleen maar omhoog gaan. Hè? Het moet stijgen, de kwaliteit en de leukigheid.
0: Nou ja, dus, dat dus.
1: Leggen we de lat wel heel erg hoog voor ons met elke keer dat we het meer doen.
0: Dat dus. Maar goed, we gaan er vanavond uit met een van mijn favoriete tracks alle tijden. En volgens mij vind jij hem ook wel lekker, Joshua.
1: De Frilla.
0: Ja, als afsluiting van de Dario Caminita-avond hier bij Dance Experience op Eenvallei. Heerlijke nummer van Michael Jackson. Het Vincent Price. Evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip.

0: Ja, normaal zeggen we dan tot volgende week. Dat doen we ook wel. Maar zeker tot zaterdagavond bij de Dance Experience Mix Marathon Live. Heren, tot zaterdag.
1: Tot zaterdag.
2: Tot zaterdag.
3: And you dig it.

0: Can you dig it?
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
3: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
2: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL.

0: Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
1: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
2: maar
1: is een van
2: ethanol gelekt, waar komt dat dan vandaan?
1: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: 10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
1: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
0: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
0: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken.

0: Dan is weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: en jouw beelden.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.